Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: hoogste dag in Venlo. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruaanse beschermheilige van Sittard. En de Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
5: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: De gereedschapkist, de meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hey. Hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
8: Top! Jij blijft Bob.
6: Maf Kees.
7: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
10: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Dude en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.

0: weken ver ergens in het zuiden. Wat is in veel Limburgers die ook een paard zien om andere mensen te komen brengen. Misschien wel die mensen hoe het zijn. Ze dat huurmaten, die mensen door Zandvoort zien. Sommigen zien echt blij dat de Formule 1 overtrekt. Want ja, die kennen er niks meer in de dorp.
1: Die Zandvoorters misschien, voor een deel. En de natuurliefhebbers, ja, die zeggen van we zijn blij dan. Maar er zijn ook Zandvoorters die zeggen, wat jammer zeg, want nu storten we economisch weer in elkaar.
0: Ja, breng geld in de laadje. Ja, wat zeg jij dan, hè? Ja. Maar misschien het rolde jongen wel even voor. Roel, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Martin en Pascal.
0: Hey.
2: Over muggen gesproken, wist je dat de mensen uit Zandvoort alles uit Haarlem muggen noemen? Ik denk, voeg die nog eens toe. Zelf ben ik onderweg vanuit Spanje, waar het lekker warm en zonnig was, hier naar Luxemburg. Ik zit in Noord-Frankrijk, hier is de temperatuur 14 graden. Het regent en het wordt heel langzaam licht. En daarbij komen we op de voorvloeier Gigo D'Agostino, L'Amour Toujours. Ik weet niet of er al links staat met een nummer, dat gaat om mijn hoofd heen.
0: Ja, we gaan het even bekijken. Een beetje slechte verstorgel. Dankjewel, jongen, voor de bijdrage. Ja, jongens, waanzinnig natuurlijk, hè. L'amour toujours, Ibi Alain. Gaan we zeker dobbel zitten op deze dag. Dat het dan donderdag is. Van hem door naar de andere buschauffeur. Ze rieden alle kenje op, hè. Jos Tossings, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo, man.
3: We zijn onderweg voor ons dagelijks een rondje op Runsum.
0: Runsum?
3: Best wel voor ons wel kunnen draaien. En de veugloeier voor wie voor vandaag op de dance donderdag is Patty Level
0: met
3: Release.
0: Release op het
3: dus je maakt er een fijne dag van. Doe rustig aan.
0: Doen we.
3: Aan op speciaal verzoek om ze gewoon eens die route te doen van Erik de DJ.
0: Erik de DJ?
3: Ja. En ik zou zeggen, doe rustig aan. En tot morgen weer. Radio,
0: dankjewel Erik de DJ. Sjoerd, het elf van de partij is deze ogen. Erik de DJ, dat kent ze wel, hè? Erik de DJ.
1: Ik zeg groeten terug.
0: Groeten terug. En radio, dankjewel Josje Tossing voor de bijdrage deze ochtend. Wat hebben we nog allemaal opgeteamd, Maarten?
1: Emiel heb ik hier, die zegt: goedemorgen, Maarten Pascal. Ik ga voor ABBA met Dancing Queen.
0: Dancing Queen.
1: Nou, denk ik persoonlijk dat die er wel op staat, hoor. Want
0: dat is wel kennen.
1: Wordt al heel vaak aangevraagd, natuurlijk, hè?
0: Kom, toch maar even checken.
1: Dancing Queen.
0: Ja, kom maar checken. Goedemorgen van de Annemieke. Annemieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
4: Hey, ben ik ook weer eens eventjes. Ja. Ik dacht vanmorgen, ik zal ook maar weer eens wat insturen.
0: Ja, dat
4: is zo lang geleden.
0: Dat vind ik
4: nou, ja, zeg. Schaam me een beetje de geur, maar goed, ik ben het alweer. Ik ga wel lekker mee met Dancing on the Feeling op deze dance donderdag. Nou, ik wil jullie allemaal een fijne dag en radio.

0: herken dit hoor, Dickie Dijkstra even erover.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Maar we hebben hele slechte berichten van sommige mensen. We gaan één keer en twee keer. Ja. En dat is niet goed hè, als we dat doen. ABBA, Dancing Queen, hoppakee, staat al op de lease. En Disco Inferno staat ook al op de lease. Dankjewel Monique de Marketenster voor de BI ervan. Dat is toch onze onofficiële notaris hier in het ganse geheel. Die het allemaal zorgt dat het allemaal een beetje blijft dat reil en zeilen goed gaat. Dus daar weten we het over weer. Dus als ze denkt van nou, ik moet dan even weer een hanger inzenden. Doe dat nou maar snel, dat ken ik allemaal. We zitten dus op 6:15, dus we kunnen nog van alles erbij gaan doen. We zijn hier nu binnenkomen. Frans Vie.
2: Ja, nog eens Frans Vie. Ik hoor net dat I'm in the mood for dancing al in de restate.
0: Ja, van Nona Sisters.
2: Of voor Dancing on the Ceiling.
0: Ja, van Lionel.
2: Radiowa.
0: Radiowa, dankjewel voor de bijdrage. Zullen we dat weer een keertje te huren. John is ook weer wakker. Hey John.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey John.
3: Goedemorgen, groeiwappies.
0: Welkom.
3: Op de dans onder ik. Ik ga vandaag in gedachten, maar ik wil eerst iedereen een weer een fijne dag wensen.
0: Ja, dat is goed.
3: Ik ga vandaag een klassieke gedachten van Klaus en Klaus en de Noordzee.
0: Ja.
3: Groetjes en Radiowa.
0: Radiowa. Dus dan moeten we nu voor de derde keer in 1,5 minuut.
4: Ja.
0: Een vette zoemer laten huren, want ook aan de Noordzee kust is er Obeliske erbij.
4: Zeker.
0: Wat zit er nog neer dan Obeliske erbij?
4: Ja, daar is een heleboel. Dance Donderdag, de Grease Mega Mix.
0: Ach.
4: Liedje van John Travolta en Olivia Newton-John. Daar komt Alex Feiten dan weer mee.
0: Alex, wat je
4: en Poolse Frank die zegt, nou Maarten, bijna goed hoor. Het is goed genoeg zoals je het uitspreekt. Nou, daar ben ik blij om.
0: Nou.
4: Dan heb ik een heleboel dingen binnengekregen qua weer. Maar Andy Palmer die zegt, voor mij mag Jump van Van Helen wel in een lease.
0: Jump van Van Helen.
4: Jump van Van Helen. Maar nou, ja, dat is vind je dat een dansplaat?
0: Nou ja, dat is een beetje weien met de hoor. Hè. We zijn er straks
4: wapperen.
0: Al, toen we al Arrows met hadden. Dan huurden we ook een heel zaag zoemertje. Ah. En ik huur nu weer een heel zaag zoemertje. Maar de maat is goed. We gaan nog even kijken wie het is. Bij onze grote Roger Kessels. Roger, goedemorgen jongen. Ja. Welkom in de uitzending.
5: Het is gewoon veel aan de lijst uit. Ja. We gaan met Petra Stroom met Bonnie en
0: Goedemorgen. Hoi hoi, de boat on the river. Gewoon erbij zetten. We gaan langzaam een klein beetje tellen. Ondertussen komt er nog steeds van alles binnen. Ik kan er van alles wijzen hier op deze dans donderdag. We zitten op donderdag, de 20ste mensen, het geit hel. Maar Sandraatje is ook aangeschoven. Gans en Bruises, met een grote LKW. Stop je ons voor de deur en zingt Maria Magdalena, nu op L1.
6: Jij.

0: Bamski, Bamski, daar waren ze de Drijkskaters uit Venlo. Ze hebben het geluk gezogen, misschien hebben ze het geluk ook wel gevonden. Sinds deze ochtend waal, des te dik wakker was en dacht bij zichzelf: dit wordt mijn geluksdag, want ik heb meegedoen met de vuurgloeier. En dat hebben veel mensen gedaan vandaag. Het ging hel en tegen hel, tegen hel. En Donner Summer zat weer aan de deur klinkt te duwen. Maar die deur klinkt geen voor Donner Summer vandaag niet open. Sleutel blijft steken. Weet dit, ja, maar
1: het, ja, het is behoefd, ja, maar ja, is niet anders.
0: Het is niet anders, maar...
2: De vuurgloeier.
0: We hebben wel een show en plaat die deze ochtend geworden is. En we knallen nog een klein beetje in. En huppakee, dit kent zich vandaag gewoon doen. Dancing on the ceiling. Het is een beetje moeilijk, maar als het lukt, dan kan ze tegen zichzelf zeggen zo van... Wow, dat is goed.
3: Ja.
0: Toezeg, iedereen duikt met ons mee. Dank voor het stemmen. Meisjes stemmen, Lionel Richie. Ja, hij moet er zelf van schreeuwen. En de Josse Hibi, Pascal en Maarten in de L1 ochtendshow van deze donderdag. We zitten op onze Spotify.

0: Spanje bij L1. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wil Stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: XXX Loods Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loods Pallen in Wusselen.
3: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: XXX Loods viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Wacht, dit is het LA Nieuws, maar we beginnen met nieuws uit de huwelijkshoek.
14: Ja, want Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag een huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er een duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden moeten dragen.
15: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daarom te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn.
14: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenu is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruvaanse beschermheilige van Sittard. Spaanstalige video's over het shirt zijn honderdduizenden keren bekeken. En ook vanuit Peru worden de shirts besteld. Volgens Fortuna gaat inmiddels ruim 10% van de online verkochte exemplaren naar het buitenland. En de Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na bijna 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen. Meurders, die zaterdag 80 wordt, wil zelfs nog niet stoppen en hoopt dat de omroep zich bedenkt. Hij maakte in zijn lange carrière ook programma's voor de voorganger van L1, de ROZ. Het weer in Limburg vanochtend en begin van de middag blijft het op een enkele bui na droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden. Later op de middag en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. En daarbij staat er ook een vrij stevige zuidwestenwind.

0: luisteren. Of zeiden we tegen die grote stroopol in Remeunje en die andere stroopol in Valkenberg van huppakee, knal de Ellen Ochtendshow er maar op. Dat hebben we gedaan. De eerste was de volgluur deze ochtend, waar we weer een fijne plaat op bier hebben geknald. Op onze Spotify Lieske de volgluur 2026. En hoe is het hier geworden voor?
1: L1 Media Overzicht.
0: En er is een doorbraak. De behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yoga les kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. En in Europa komt er waarschijnlijk in 2028 op de markt.
3: Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna drie keer zo vaak als vijf jaar geleden. Met zo'n starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is die lening zo populair dat het geld er voorlopig op is, zegt deze makelaar.
4: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
0: In Zwolle is opnieuw een zitting in de rechtszaak rond de website Funcaps. Drie mannen worden verdacht van de illegale verkoop van medicijnen via de site. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 58 sterfgevallen die hiermee mogelijk een link hebben. Justitie denkt in 18 gevallen dat te kunnen bewijzen.
3: Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
5: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
3: Ja, drie plekken op Kreta zijn zelfs zo druk dat ze hard op weg zijn blijvend vernield te worden.
0: Zo. En dan de droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. Het werd 3-1, verloren van Bode Glimt.
6: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bode Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bode Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Ja, dat wordt inderdaad heel erg moeilijk. We kijken dan en we blijven de volgende hier bij L1.
3: Ja, en vandaag is het 20 augustus. De Nederlandse hockeyvrouwen deden het gisteren al. Nu ook de Nederlandse hockeyers. Ze sluiten de eerste groepsfase van het WK af tegen Japan. En in de laatste voorronde van de Conference League speelt Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en FC Twente. Ja, die treft FK Qarabağ uit Azerbeidzjan. En de coureurs in de Formule 1 blikken vanmiddag op het circuit van Zandvoort alvast vooruit op de voorlopig laatste Dutch Grand Prix.
0: Ik ben benieuwd of veel Limburgers ertoe gewoon en wie druk het zal weer door. Zullen we straks even bellen naar Zandvoort?
3: Maar eens even.
0: Komen we zeker even door. Tot zover het mediaoverzicht. Hier bij

0: the world around van Tears of VSL en Austin Show. Al vandaag gaan we kaarten weggeven en zomerkaarten voor Raccoon. Van de volgende plaats gaan we even de vraag van vandaag aan de voor stellen. Maar hier komen nog de weerwaarnemingen in de provincie. Wel in televisie kan ze al meekijken. Zo staat er vandaag 23 graden wordt. En die zien al een klein beetje druppelkens uit de lucht komen.
1: Ja, maar het valt mee op dit moment. Ik zie zelfs hier in Maastricht een mager zonnetje.
0: Echt waar?
1: Ja. Oh. Dus ik ben niet heel erg negatief gestemd, eerlijk gezegd.
0: Inderdaad, positief gestemd zelfs.
1: Ja. En dat betekent dus ook dat we niet alleen maar hele zware bewolking te zien krijgen. En aangezien wij hier naar buiten kijken en de zon schijnt een beetje, gaan we meteen even naar wat in de buurt ligt. Namelijk Helmut Weisse op Maastricht Aachen Airport.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanuit Zuidoosten, starten met half zo zwaar bewolkt weer. We zien grijze, donkergrijs en dreigende bewolking verschijnen in het Zuidoosten. Verder zien we daar aan de horizon ook nog die oranje gloed verschijnen. Als we langzaam richting het oosten gaan, ja, daar zou echt de opkomende zon moeten verschijnen. We zien daar een beetje kleurende wolken verschijnen van de opkomende zon, zoals gezegd, die vanochtend rond 6:30 aan reis begonnen is en ons vandaag toch weer van 14 uur aan 16 minuten aan daglicht voorziet. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, dan zit de lucht helemaal dicht, kun je zeggen. Grijs, donkergrijs en daar die dreigende bewolking. Temperatuur 16 graden, maar het voelt veel kouder aan. De windrichting is zuidwest, er staat een matige zuidwestenwind met behoorlijke windvlagen van betekenis. Het is momenteel droog, maar het gedurende de dag zal het niet droog blijven, dus denk toch weer om aan die pet, paraplu en poncho. Verder wens ik je ondanks dat een fijne dag toe. Radio,
0: dankjewel Helmut Weisse voor de bijdrage. Inderdaad, een stripje lichte log zien we dan voorbij komen. Ja. Goed, wie is in de rest van de provincie, dat is de vraag.
1: Nou, bij André van Maris ziet het er toch wat grijzig uit, hoor.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderige morgen, Roetegashoek, de weerwaarneming. Ja, de log is wel behoorlijk betrokken. Zit maar goed dicht, geen zon te bespeuren. Maar ook bijna geen wind, het is wel lekker rustig. Nou is het lekker druk op deze donderige morgen. Maar ja, het ziet er toch nooit dat het vandaag niet de ganze dag druk heeft blijven. Want vanmorgen hebben we een beetje kans op een klein opklaringskeur. Maar vanmiddag dan neemt die buisactiviteit toch weer toe. Ja, en er kan nog wel eens een klap onweer tussen zetten vanmiddag. Schijn is verwonderlijk. Dus al met al, je hebt vanmiddag wel een beetje herfstachtig weer.
0: Nou.
3: En dat is ook meer wat een doordingen vandaag. Ik wens u een fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, mama, dag. Het is niet allemaal positief deze ochtend, hè? Nee. Maar goed, maar niet zo goed. Ben benieuwd wie Peter Meijer er allemaal nog heet.
1: Hij zegt zelf waar hij is.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een redelijk bewolkte ochtend. Er vallen een klein beetje motregen hier in Venlo. Maar het is wel 17 graden. Maximum is vandaag 20, 21 graden. Met wat zon, wat wolken, misschien nog een buitje. Maar voor de rest best een mooie dag. De wind is uit zuid-zuidwestelijke richting, kracht 3. Dus dat valt nog reuze mee. En voor de rest maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Tot morgen, dankjewel. En ook door een tijdje van lol en plezier. We zien er zelfs de zonnebloemboot weer liggen door, hè? Goed, het is 10 minuten voor 8 geworden. Zit je de klover? Zo meteen krijg je de opgave voor de kaarten van Raccoon. Wie gaat er vandaag mee vandoor? De muziek is zoals zeggen, ik ben de winnaar. En ben er voor Zink, en voor de winnaar, dat is Pim. Ik heb genoeg Kessel, Ibi.

0: Ramsey Massoud, dadelijk van de winnaar. IBI, Alain en Ellen of de show. Gij zullen we door met kaarten voor Koen. Hey Michael!
1: Goedemorgen, jongens!
0: Hallo!
1: Euch zwei eine störungsfreie Sendezeit gewünscht. Und
0: danke.
1: Einen schönen Tag. Radiowa!
0: Radiowa, dankjewel. Michael Holtzman, misschien maakt helemaal kans op kaarten. Dicht ook een aanklaar van de radio. We begon de vraag stellen voor raccoonkaarten.
2: Aha.
0: En de vraag die is als volgt. Met welk nummer brok raccoon in Nederland definitief door?
2: Oh.
0: Meer keuzevraag. A. Love You More. B. Oceaan of C. No Mercy. Met welk nummer brak raccoon in Nederland definitief door? Ik geef het door via de L1-app. A. Love You More. B. Oceaan of C. No Mercy. Dit is L1 met Ochtendshow en ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme. A Man After Midnight.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Hey, okay.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag hun huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruaanse beschermheilige van Sittard. En de Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
11: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
10: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
12: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
10: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
14: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
15: zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
15: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
16: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
17: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
18: In Wonen.
17: Maastricht.

Welkom, dames en heren, bij deze bijzondere gelegenheid. Vandaag zijn we bij elkaar om het huwelijk te voltrekken. Ja, het huwelijk is een belofte om samen door leven te gaan, elkaar te steunen en voor elkaar te zijn in goede en in minder goede tijden. Nou, dan gaan we het zo meteen even hebben, want ja, de papsen die hebben zich bijeengelacht. Er is het aan de hand, dus het zoeën.

0: vandaag elkaar de ringen te geven als teken van jullie verbondenheid. Jullie zijn nu officieel getrouwd en jullie mogen elkaar nu kussen. Is dat niks voor deeg om een keer babs te zien?
1: Nou, dat lijkt me best wel leuk eigenlijk.
0: Ja, maar ja. Voor de een stijl dat als een ervaren trouwambtenaar en de andere leert zich leven niet trouwen door een vriendje of zelfs een bekende Nederlander, want die doen dat blijkbaar ook al. Maar die zogenaamde eendag babsen zorgen voor wel wat gemop op die professionals.
1: Nou.
0: Zeker als ook nog de gemeentelijke toga aantrekken. Nou, onze collega Ruud van Broekhoven ging gisteren door de Babsedaag, die was in Venlo. Hij sprak onder andere met Leon Evers, babs Remeun.
2: Ik heb geregeld huwelijken bijgewoond van eendagsbabsen, commerciële jongens en meisjes. En dan zeg ik van, dat had ik beter gedaan.
3: Leon is al 55 jaar buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Wie in Roermond in de echt is verbonden, kan deze man dus goed kennen. Of een van de tientallen andere babsen die vandaag in Venlo hun babsendag vieren.
4: Zeker, de beroemde dag, één keer per jaar in Limburg. En dan worden alle Limburgse babsen uitgenodigd, de echte babsen, om met elkaar te netwerken, maar ook om iets van de stad te laten zien, iets van de trouwlocaties te laten zien.
3: Het stadhuis in Venlo wordt grondig verbouwd, maar eenmaal binnen merk je daar weinig van. De babsen krijgen vandaag een kijkje bij de Venlose trouwlocaties. En natuurlijk gaat het ook over de eendaagse babs. Een onderwerp dat ook bij de echte babsen toch wel leeft.
5: Ik kan maar één ding zeggen van één dag babs, één dag vlieger, laat ik het zo maar zeggen.
6: Als jij denkt dat een commerciële babs dat mooier of beter doet, ja, wie ben ik dan om te zeggen van nou, zou ik niet doen.
3: Op de Babsedag in Limburg zijn ze het er vandaag over eens. Wie geen babs is, mag zich geen babs noemen. Steeds vaker komen bekende Limburgers of bekende Nederlanders één dag als trouwambtenaar tussen haakjes naar voren. En dat willen ze liever niet. Een ceremonie leiden mag, maar speel geen babs na.
2: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daarom te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar dan moeten we dat met 344 gemeenten in Nederland doen. Dat wordt het niet, hè?
0: Ja, meneer Evers denkt de gans angels weer. Ja. Ik denk, het is toch wel dienig groeit een dag. Dan moest toch zelf weten weer dat ze het huwelijk wil slotten vertrekken. En wie vind je dat? Nou, elkaar van de radio. Laat het even weten.

0: die ze hebben zitten in de auto. Als ze nu een nieuwe autocups, ja, de Europese Commissie hebben het bedacht. Maar als ze nu, ja. En ik roep nieuwe auto rijden is niet altijd even ontspannend, joh. Dat kent ze dik wel. Ja, dat denk ze misschien wel.
1: Ik ken iemand die er eentje heeft.
0: Ja, maar die heeft nog niet dit wat nu erin zit. Nou, maar ik heb wel, als ik een klein beetje links of rechts of niet, netjes tussen de linerie, dan begint het bemingeld te piepen.
1: Soms denk ik, ik zit in een vliegtuig. Dan moet ik nog meer riemen om doen.
0: Pull up, maar dat zit er voor mij nog niet. Nou, zodra ze even langs die Nebirier kieks of even door de natuur om te gaan, dan huurt ze al alarmerende bliepjes. Want dan de camera, die zit nu dus in die allernieuwste auto's. En die is constant helpt die uigen in de gaten, of zowel de uigen op de weg hels. Het heet het Advanced Driver Distraction Warning System. En dat is verplicht in uw auto's. En het kan best wel irritant zijn. Zet ook deze verkoper.
2: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat hij daar gevoeliger op reageert. Nou. En dat ze ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat.
0: Dat is te irritant.
2: En dat is frustrerend.
0: Ja, autodealers die verstellen soms al snel, tenminste, dat er ook een hou je bek erop aan de stoel zit. Omroep Zeeland is Sportgamers in uw auto's test en die had ook een oplossing.
3: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes. Omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
0: Ja, auto's met een ziel, zeggen ze dan. Hè. Maar vandaag heb je niet meer. Er zitten overal piepjes en bliepjes in. Ik snap het wel, super voor de veiligheid. Zeker als ze neer de telefoon is kieken. Maar daar werd ze wel knap irritant van. Hier werd ze niet irritant van, maar dit is lekker. Dit is Blackbird. Do you read me? In de LA Nochtend Show.

0: Blackbird, do you read me? Loes van Oos van Furbert voor de Klooston.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, en er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar het theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Een nieuw medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk pas in 2028 op de markt.
3: Er worden steeds meer starterstrainingen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterstraining kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is die lening zo populair dat het geld daarvoor voorlopig op is, zegt deze makelaar.
4: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
0: Opnieuw een moeilijke nacht voor de brandweer in de Belgische Ardennen, want over het brandende natuurgebied Hogeveen is een storm geraast, waardoor toch al verzwakte bomen zijn omgewaaid. Ook vanwege de regen en de moeilijk begaanbare wegen had de brandweer slecht zicht, hoorden we van een verslaggever van de VRT.
5: Ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks mee zit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: In het dorpje vlakbij de Duitse grens is een huis verwoest door de storm, maar niemand raakte gewond.
3: Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta bijvoorbeeld wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
6: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
3: Ja, 3 plekken op dat eiland zijn zo druk dat ze hard op weg zijn om blijvend vernield te worden zelfs. Oei.
0: En dan even sportnieuws. Het is NEC gisteravond niet gelukt om Bodo Glimt te verslaan in de eerste playoff-wedstrijd van de Champions League. Met 3-1 waren de Nooren toch een maatje te groot. Maar de voetbalsupporters van NEC die hebben er nog vertrouwen in.
7: Ik vond NEC helemaal niet zo slecht. Nee, we hadden genoeg kansen. Jammer dat we ze niet hebben afgemaakt.
8: Ik heb mijn twijfels, maar ik heb mijn vertrouwen. Dat is het belangrijkste.
9: De uitwedstrijd gaan wij klaren.
7: De kansen liggen nog open. Ik denk als we 2-0 winnen volgende week, dan hebben we verlenging.
9: Volgende week wordt het 1-3 en dan verlenging. Nou gaan we het zien, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, we houden de moeite erin van je hele hola. De uitwedstrijd in Noorwegen is volgende week dinsdag. Wat gebeurt er meer vandaag op deze dag, Maarten? Op deze donderdag? We zitten op de 20e.
3: Ja, inderdaad. De Nederlandse hockeyvrouwen die hebben gisteren het WK, de eerste ronde in ieder geval, afgesloten tegen Japan. Vandaag doen de Nederlandse hockeymannen datzelfde. En in de laatste voorronde van de Conference League speelt Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en treedt FC Twente FK Quarebek uit Azerbeidzjan.
0: Zo.
3: En de coureurs van de Formule 1, ja, die zijn natuurlijk al behoorlijk op het circuit van Zandvoort. En daar blikken ze vooruit op de voorlopig laatste Dutch Grand Prix.

Jackson en Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. We hebben hier lekker kerstjes voor Raccoon, maar we hebben natuurlijk wel een vraag voor dich. Zometeen even doorhebben, met welk nummer brak Raccoon in Nederland definitief door? Was het A, Love You More, B, Oceaan of C, No Mercy? Met welk nummer brok Raccoon door in Nederland? Hebben we even door, A, Love You More, B, Oceaan of C, No Mercy?

0: in Tudderen.
1: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Lekker naar huis na een dagje Retail Park Roermond? Even tanken bij OK en wassen bij Starwash. Je bent goed op weg met Retail Park Roermond.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: Van verf tot gereedschap, van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey,
11: je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: 8:30, dit is het LN Nieuws. Van we beginnen met nieuws uit de huwelijkshoek.
16: Ja, want Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag een huwelijk voltrekken. Dat bleek tijdens de jaarlijkse Babse Dag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er een duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk dat ze al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden moeten dragen.
17: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daar om te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn.
16: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruaanse beschermheilige van Sittard. Spaanstalige video's over het shirt zijn honderdduizenden keren bekeken. Ook vanuit Peru worden shirts besteld. Volgens Fortuna gaat inmiddels ruim 10% van de online verkochte exemplaren naar het buitenland. De Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen. Meurders, die zaterdag 80 wordt, wil zelf nog niet stoppen en hoopt dat de omroep zich bedenkt. Hij maakte in zijn lange carrière ook programma's voor de voorganger van L1, de ROZ. Een man uit Weert is aangehouden op verdenking van brandstichting in Eindhoven. Op nieuwjaarsdag brandde daar rond 22:30 s'avonds een auto uit. De politie kwam de Weertenaar na onderzoek op het spoor. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat voor rol die nou precies bij die brand heeft gespeeld. En meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag blijft het op een enkele bui na droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden. Later op de middag en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. En daarbij staat ook een vrij stevige zuidwestenwind.

0: Raccoon. Win je bij L1.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: De L1 Ochtendshow.

0: De Spoutlijst, IBL1. We hadden net over die nieuwe zaken die allemaal in die nieuwe auto's zitten. Er is heel veel van piepbeursnummer wat op. En dan kreeg ik een reactie van Marianne. Die zegt, ja, zit ze in de auto gezellig te kletsen? Komt er een stum vanuit de auto die zit? Kan ik u helpen? Dan zeg ik, haai toch de kop. Dan zegt de autostem, oké. Ik ken dat, we hebben ook zo'n auto, hè?
1: Ik heb precies hetzelfde probleem.
0: Dat is meestal Google of de assistent van Siri van de iPhone hebben ze dat, hè? Hebben ze meegedaan en hebben ze zo doorgegeven aan ons met welk nummer Raccoon doorbrok. Blief loesteren, zo meteen de oplossing en de winnaar.

0: weten dat er gisteren vriendjes zijn gehad met twee frikadellen. Heerlijk. Nou, Fransje, smakelijk, jong. We gaan nog iets smakelijks doen. Dat is kerstjes weggeven. Domme Gerrie bij alleen. En dat doen we met kerstjes voor Raccoon. Doen we de ganse week al. Maar dat moet natuurlijk wel een verhoog voorbaan worden. Carly Bergen te blij, die heeft geantwoord. Carly, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Waar was ze mee bezig? Of heb ze nog vakantie? Vertel het eens even.
1: Nee, ik stond op het punt om naar mijn werk te gaan.
0: Oeh, dat moeten we snel zien. Heb je laat maar ze doorzien?
1: Ja, gewoon nergens genoeg. Maar dit is een klein stukje fietsen.
0: Oh, gisteren op het fietsje dadelijk.
1: Probleem?
0: Gisteren op het fietsje.
1: Ja.
0: Heerlijk, hè? Lekker door de wind heen. Maar neem wel een paraplu bij, want het kan gewoon regenen vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: maar goed, maar ik kan zomaar zien dat ze daar eerst tegen de baas is van... Hey, wie L1 heb ik kaart gewonnen voor Raccoon? Want we stelden een vraag en die vraag was... Met welk nummer brok Raccoon in Nederland definitief door? Was dat A, Love You More, B, Oceaan of C, No Mercy? Wat is die antwoord?
1: Ik denk dat Love You More is.
0: Dat is nummer A? Ja, dat is goed. Geest om naartoe, Carly. De motion zo meteen tegen die de baas zeggen. Kaarten gewonnen voor Raccoon, Hebe L1. En de geest nooit zoenen tegen op de doolhof. Dat klinkt lekker, hè?
1: Ja, zeker. Super.
0: Geen ze hel meezingen?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Als ze echt een fan bent, weet ik wel zeker dat het gaat lukken. Nou, maak er een hele soene dag lukken. Van. En stuur wat foto's van Raccoon. We willen ze wel eens zien in levende lijf. Of een filmpje of zo.
1: Is goed. Zal we doen.
0: Groetjes.
1: Joe, ai ai.
0: Hoi, hoi. L1. En de zoen is morgen gaan we het weer doen. Hier bij L1 hebben we de allerlaatste keertjes liggen voor Raccoon. En volgende week de goede keertjes weggeven voor het Blues Festival in Tegelen. Dus follow face bij L1 met nu Summer op de radio en de rest. En zo meteen de Limburgse versie van de Velde.

0: De Carly in de Hoed-zending op Bergen te blijven ging er vandoor met kaarten voor Raccoon. De revolutie gaat door, zeker bij LA Radio. Jongens, wat is het toch gisteren in de show en dag weer toen in één keer de berichten verschenen dat de afleveringen van de Fabeltjeskrant op de Vreugde allemaal meer op zich gegroeid, tenminste als een beetje van de leeftijdbus, allemaal op YouTube komen. En we hebben ze gisteren al bekeken. Het sublieme kwaliteit stond er nu op.
1: Je kon alles heel duidelijk zien. Zelfs de letters van de Fabeltjeskrant waren veel beter te lezen dan toen wij nog een kleine Maarten en Pascal waren.
0: Ja, de kostte nog lezen zonder bril nu. Ja. Dus dat is wel knap voor dicht, Maarten. Er waren er al andere versies, bijvoorbeeld Overijssels dialect. Zelfs Omroep West had de Fabeltjeskrant nagesynchroniseerd in Zuid-Hollandse dialecten. Dat is allemaal een aantal jaren geleden gebeurd. Maar toen dachten we, hey, we zijn bezig met de Limburgse revolutie. Ja. Wie zou het nu klinken, de Fabeltjeskrant tune in het Limburgs? Nou, dit hebben we uitgezocht. We hebben er zelfs een filmpje van gemaakt. En ze zien op alle kanalen van de L1, al de socials. Was gisteren zelfs te zien in het L1 Nieuws. Landelijk werd het zelfs een klein beetje opgepikt nu door de NOS. Die had het ook al verspreid. Laten we eens kweken en loesteren. Weer klinkt de Fabeltjeskrant in de Limburgs.
2: De begintune van de Fabeltjeskrant.
3: Wie zou daar klinken in het dialect?
4: Dat vragen we aan meneer de Uil. Kijk mee.

0: Romeinse, meneer Wiel.
1: Ja, want dieren zijn precies wie mensen. Met dezelfde mensen wensen.

0: vaderskrant. Ja, Sjoerd en Maarten, ja, fantastisch.
1: Kent je echt God?
0: Ja, ik heb gestudeerd daarvoor, hè, van meneer de Uil. Dankjewel. Check het even allemaal op de socials van L1 en de Limburgse Revolutie. We bleven ermee doorgaan, want we hebben straks in de oefenstelling van nog Mikey uit Remeunje of Demas gisteren te zien in het L1-nieuws. Er is wat los, jongens.

0: Willem. Weer doen de feutjes van de vloer. Het is Dans Donderdag.
1: Ja, ze kennen het ook nu, hè. Dans Donderdag, hier bij L1. Waar we het zo meteen kunnen over 100 kilometer lopen. Van Nijmegen naar zijn woonplaats Severum. Weet dat gedaan? De naam duurt zo meteen hier bij L1. Toch even terugkomen op gisteren op de Fabeltjeskrant. Dat weer goed de motteballen is gehold, zoals we de dukkers zeggen. Gewoon allemaal opgekalevaterd. Het zijn natuurlijk allemaal aan je programma's. Die ze ook kent zien, nu er toch weer iets geopend is. En dat is namelijk de chatkamer van beeld en geluid. Allerlei aaierwetse programma's kent ze terugkijken. En ondanks dat er nu AI-toepassingen zien als ChatGPT en de app Duolingo, is zo'n aaierwets programma als Spaans leren bent heel populair. Want in 1983 had ze nog de Telia-cursussen, weet ze nog? Por favor bijvoorbeeld. En steeds meer mensen die leren dus taal via de chatkamer van beeld en geluid. Klinkt wel heel oudbollig, hoor. Kieken. En ondanks dat er nu AI-toepassingen zien als ChatGPT en de app Duolingo, is zo'n iOS programma als Spaans leren bent heel populair. Want in 1983 had ze nog de Telia-cursussen, weet ze nog? Por favor bijvoorbeeld. En steeds meer mensen die leren dus taal via de chatkamer van beeld en geluid. Klinkt wel heel oudbollig, hoor.
2: Goedenavond.

0: tomar ahora?
1: Sí. En esta lección, usted y yo vamos a hablar.
2: Ja, dus wel vergevorderd dit is het uur, hè. Ook een cursus mandarijn met Astrid Joosten wordt nu ontzettend veel bekeken. Dat is wel knap, uur. Dus dat we dat allemaal nog allemaal terugkenniseerd, hè.
3: Mandarijntjes eten.
2: Dat is gans gedaan als mandarijntjes eten. Straks komt er langs Mikey. Mikey uit Gemeun is gisteren te zien geweest bij Eiland Televisie. En natuurlijk het vierde keer het verhaal van het Bankske. Waar Ruudje van Broek over naartoe geeft. Speciale Bankskes bij ons in de provincies. Eerst naar de jaren 70 met de baby's. Hier bij L1.

energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
0: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf 25.995 euro.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis

0: leven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch.
6: Met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
7: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
6: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
8: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
6: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie, zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Camping La Playa.

0: somber. En 12 to 12 op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Aan het begin van
1: Camping La Playa.
0: Want ja, we zijn er inderdaad weer met een nieuwe editie van dit nu al historische radioprogramma. Met Sanne die mij flankeert vandaag. Fijn dat je er bent, Sanne.
2: Hey Juri, leuk dat ik er ben.
0: Ja,
2: dat ik er mag zijn.
0: Hoe zit je erbij vandaag op de camping?
2: Droog. Het is voor de verandering is droog
0: ja,
2: een keertje.
0: Deze week was het niet al te best, hè, tot nu toe.
2: Nee, ik hoop dat jij ons straks tijdens het weer een beetje de weekendvoorspelling gaat doen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Zonder al te veel al te vertellen. Het ziet er beter uit.
2: Ah, dat is een goede reden om te blijven luisteren,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, toch? Ja, dat dacht ik inderdaad. Ondertussen ben jij natuurlijk ook in het laatste nieuws gedoken. Wat is jou opgevallen?
2: Ja, ik heb een vraagje. Bezoek jij wel eens een kermis?
0: Ja, zeker. Ja, leuk. Laatst nog in Panningen geweest. In Weert, waar ik woon, is een hele grote. Dus ik kom er zeker wel vaak op de kermis.
2: En wat valt je dan op aan zo'n kermis?
0: Nou ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de grootte van de kermis. Maar ja, meestal dat er een mooie balans is tussen attracties en bijvoorbeeld snoepkraampjes.
2: Is jou ook opgevallen dat je meerdere varianten hebt?
0: Van
2: de kermis? Nee, van de kermis.
0: Oh.
2: Zo heb je bijvoorbeeld een prikkelachtbaan.
0: Oh ja, ja, zeker. Ja. Goed dat dat er is.
2: Blijf vooral luisteren, ja? Want om 12:30 ga ik hier veel meer over vertellen.
0: Oké. Nou, spannend allemaal natuurlijk. Meer ook in deze uitzending met bijvoorbeeld een kunstenaar, Hans Reinders. En even een stukje terug in de geschiedenis. Maar eerst is dit TLC.

0: Coldplay en Viva La Vida in Camping La Playa.
1: Er zijn ontwikkelingen in de Horster corruptieaffaire. De Horster corruptieaffaire draait om een ontslagen ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die in het verleden bijna 2 ton ontving van een lokale agrarische ondernemer. Onderzoeksjournalist Erik Seuren die vertelt je er meer over.
2: Recent werd duidelijk dat de gemeente Horst aan de Maas aangifte gaat doen tegen de ontslagen ambtenaar vanwege corruptie. Onderzoeksjournalist Erik Seuren werkt voor de Limburger en schreef in maart van vorig jaar samen met een collega voor het eerst over de zaak die bekend kwam te staan als de Horster corruptieaffaire.
3: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. De ambtenaar heeft dat in eerste instantie 2 jaar lang stilgehouden. Maar na die melding is hem daarna gevraagd. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen. En vervolgens is hij heeft hij het bekend. En is hij daarom ontslagen. En is er onderzoek gedaan naar, hoe ernstig is er sprake van corruptie in dit geval.
2: In dezelfde maand na het onderzoek van de Limburger stelde de gemeente een corruptieonderzoek in naar de specifieke ambtenaar die op dat moment nog niet ontslagen was. Vanaf moment 1 zag Seuren dus hoe de gemeente zich in de kwestie opstelde.
3: Transparant en terughoudend zou ik het willen typeren. Terughoudend in de zin van dat ze aanvankelijk gedeeltelijk open waren. Ook omwille van de privacy, maar ook omwille van de waarheidsvinding. Daarom hebben ze op een gegeven moment ook bureau Berenschot ingehuurd om onderzoek te doen naar de ernst van de feiten. Is er sprake van corruptie? Wat is er allemaal?
4: Zij pakt ook een rapport daarover uit, hè?
3: Ja, bureau Berenschot heeft er een rapport over uitgebracht. Daaruit is gebleken dat er sprake is van belangenverstrengeling. Het enige wat ze niet hebben vast kunnen stellen, omdat hun de documenten die zij hadden daarvoor niet genoeg vertelden, of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van het bevoordelen van de ondernemer in de kwestie. En als je dan kijkt naar de communicatie, nadat dat onderzoek openbaar werd, is de gemeente heel transparant naar buiten gekomen in zoverre ze dat kunnen natuurlijk omwille van een ambtenaar die ze vanwege de privacy wel moeten beschermen tot op zekere hoogte, hebben ze wel open kaart gespeeld, zowel naar de buitenwereld toe als naar de gemeenteraad.
2: De Rijksrecherche is dé aangewezen instantie om te onderzoeken of er ook strafrechtelijke consequenties aan de acties van de ontslagen ambtenaar verbonden moeten zijn. Met hen ging de gemeente in gesprek en zou de Rijksrecherche hebben gezegd dat er met de arbeidsrechtelijke maatregelen, de meest vergaande maatregelen die genomen kunnen worden, de straf eigenlijk al opgelegd is.
3: Het was een vrij opmerkelijke passage. Blijkbaar heeft de burgemeester dus tot 2 keer toe contact gehad met de Rijksrecherche. Aanvankelijk is er inderdaad gezegd van we zien niet genoeg aanleiding om onderzoek te gaan doen. Op basis van een rapport Berenschot is daar opnieuw naar gekeken. En toen is die uitspraak door de Rijksrecherche door een ambtenaar gedaan. Die is vrij opmerkelijk, omdat daar juist die extra middelen liggen om uit te zoeken van wat is er nou daadwerkelijk gebeurd en is er ook nog voordeel geweest voor de ondernemer. Rijksrecherche formeel gaat er niet over. Justitie gaat daarover en die kan dat Rijksrecherche opleggen om het onderzoek te doen. Of besluiten als de Rijksrecherche minder tijd daarvoor heeft vanwege capaciteitsproblemen, om dat bij een politie Limburg bijvoorbeeld neer te leggen. En de tijd zal dat leren.
4: Uiteindelijk zegt de raad vorige week dinsdagavond, wij gaan anoniem achter die aangifte staan om er ook een boodschap mee uit te dragen. Dat hoorde ik onder meer essentie zeggen. Dat hoorde ik ook half volgens de Maas zeggen om gezamenlijk een boodschap uit te dragen. Zie jij dat als een soort proberen vertrouwen terug te winnen van een inwoner of inwoners?
3: Ja, in zekere zin wel. Ik denk dat er ook geen andere keuze was. Dit is het beste wat je kunt doen als gemeentebestuur. Door unaniem hier toch ook wel een punt van te maken. Los van wat de vervolgstappen ook gaan zijn. Want daar heb je dan verder geen invloed meer op als gemeentebestuur. Dus de tijd zal leren. Maar als signaal is het zeker goed. Of het daarmee volledige vertrouwen teruggewonnen wordt, ja, dat zal de komende jaren moeten blijken.
4: De kous is nog niet volledig af.
3: Nee, zeker niet.
0: Ja, wil je de hele reportage terugkijken? Dat kun je doen via omroephorstaandemaas.nl of op YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. Dit is de nieuwe plaat van Bakermat samen met Rani. I Love Life.

0: Lexuiting en Treksek, Vlegen, Vallen. Ja, Stanne, jij vervangt Silke hier vandaag op Camping La Playa. Ja, je weet, Silke is van de selfcare. Dus ja, ze moest even iets doen met de wellness hier op de camping. Dat heb je natuurlijk. Maar jij hebt alsnog gewoon een hele leuke tip voor ons.
1: Ja, die wijkt wel iets af van de selfcare. Maar Ik denk wel dat iedere campinggast dit kan gaan waarderen.
0: Oh, kijk, nou, dat is een goede tip dan.
1: Ook voor de luisteraar die niet op de camping staat, is dit denk ik best wel een waardevolle tip.
0: Het kan ook thuis dus, begrijp ik.
1: Ja, ik weet niet of jij daar ook last van hebt, maar ik zelf heb altijd, als ik gruwelijke haast heb, dan kan ik nooit mijn spullen vinden.
0: Nee.
1: Waar zijn mijn sleutels?
0: Nou, je vergeet altijd iets eigenlijk.
1: Ja, precies dat. Dus heb ik als tip, zet een mandje bij je caravandeur waar je alle spulletjes in doet die je eigenlijk heel vaak nodig hebt. Denk hierbij aan de sleutels, zonnebrand, antimug, zaklampje. Maar thuis kun je dit natuurlijk ook gewoon doen. Ja. Hè? Een mandje bij de deur met daarin je sleutels, een parfummetje, je deo. Dan hoef je nooit meer als je haast hebt naar je spullen te zoeken.
0: Ja, je kunt dan ook gewoon het bakje gewoon meenemen bijna.
1: Ja, dat is dan weer niet de bedoeling.
0: Oh, oké.
1: Het is echt dat je het bakje leegraait.
0: Ja, precies. Dat je de spulletjes los meeneemt.
1: Precies.
0: Ja, nou ja, goede tip. Het is handig. Ik kan nog wel meer plekken bedenken waar het handig zou kunnen zijn dan alleen de camping en thuis. Ik bedoel, ja, goed, het biedt wat mogelijkheden.
1: Ja.
0: Nou, die kun je maar mooi mee even in je zak steken op deze donderdagmiddag natuurlijk. Vergeet vooral ook de sleutelbos daar niet bij te doen. Zo dadelijk gaan we over naar het regionale nieuws. Maar eerst Imagine Dragons en Believer.

0: van Imagine Dragons. En daarmee is het precies 1 minuut over 12:30. En dus hoog tijd voor het nieuws uit Peerlemaas. En sowieso uit de regio natuurlijk. Sanne is hiervoor.
1: Ja, dat is vandaag het belangrijkste nieuws bij ons uit de regio. De gemeente Peel en Maas blijft de wateroverlast bij Stogger en Schames en Helden in de gaten houden. Voorlopig komt daar geen verticale boring op het speelveld. Volgens de gemeente is daar de afgelopen 6 maanden geen wateroverlast geweest. Bewoners van de Stogger en van Schames hebben de afgelopen jaren last gehad van veel water. Vooral in 2023 en 2024 regende het een lange tijd heel veel. Daardoor stond het grondwater hoog. Ook ligt het gebied laag en zitten er lagen in de bodem waar water moeilijk doorheen gaat. Uiteraard houden wij je van deze ontwikkelingen op de hoogte. Bij een ongeval in Panningen heeft gisterochtend een aanrijding plaatsgevonden. Dat gebeurde ter hoogte van de rotonde, de Wietel en de Raadhuisstraat. Rond 10:55 in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en er werd ook een ambulance opgeroepen. Het was druk op de weg ten tijde van het ongeval, zag een correspondent ter plaatse. Maar de politieagenten leidden het verkeer in goede banen, doordat weggebruikers in tegengestelde richting over de rotonde te dirigeren. Wat er precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Wel is het slachtoffer ter controle door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, Jury, daar hadden we het net begin van de uitzending over.
0: Ja, daar zijn ze.
1: De kermissen in Bezel en Reuver worden dit jaar aangevuld met verschillende activiteiten. In Reuver is er onder meer een prikkelarm uur. Dus dat houdt in dat je, volgens mij gaat dan de muziek uit en heb je geen lampjes.
0: Ja, precies. Ja. Lampjes uit, muziek uit voor prikkelgevoeligheid. Hè?
1: Ja, precies. Terwijl in Bezel een speciale kindermiddag op het programma staat. Ook zijn er officiële openingsmomenten en activiteiten voor senioren. De kermis in Bezel wordt gehouden van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 1 september op de markt. Burgemeester Martijn Derks en wethouder Matthijs Stoks verrichten vrijdag de officiële opening bij de schietent. De gemeente Peel en Maas gaat duidelijker vastleggen welke ondersteuning inwoners kunnen krijgen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Het college heeft daarvoor nieuwe beleidsregels vastgesteld. De gemeente wil daarmee zorgen voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling, terwijl ruimte blijft voor maatwerk. De nieuwe regels betekenen niet dat iedere situatie op precies dezelfde manier wordt behandeld. De gemeente blijft ruimte houden om te kijken naar individuele omstandigheden van de inwoner. In bijzondere gevallen kan het college bovendien gebruik maken van een hardheidsclausule. En dan heb ik als laatste nog goed nieuws voor alle starters op de woningmarkt in onze gemeente. De provincie Limburg wil namelijk volgend jaar 15 miljoen extra beschikbaar stellen voor startersleningen. De reden hiervan is het grote succes tijdens de start in 2024. De startersleningen zijn populair bij mensen die hun eerste huis willen kopen, maar niet genoeg kunnen lenen met een gewone hypotheek. Met een starterslening kunnen kopers extra geld lenen bovenop hun maximale hypotheek. De eerste 3 jaar hoeven zij dit bedrag niet terug te betalen. De provincie en de gemeente betalen ieder de helft van de lening. Dat schrijft L1. Jury, dan kun jij misschien... ook op zoek naar een huis.
0: Ja, dat zou je bijna denken inderdaad. Dat is ook voor mij goed nieuws inderdaad. Het weerbericht heb ik nog heel eventjes, want dat is natuurlijk wel... Jij vroeg dat aan het begin van de uitzending, van krijgen we een beetje beter weer zo richting het weekend? Ja en nee. Het blijft nog heel eventjes een beetje druilerig. Vanmiddag en vanavond zelfs kans op onweer. Dat is wat minder zomers, dus ik hoop dat de mensen hier op de camping de luifel goed afdekken en goed dichtritsen.
1: Ik heb daar wel een leuk tipje.
0: Oh ja, nog een tip?
1: Ja, ik heb... ik neem de tips totaal over.
0: Je slingert ermee.
1: Nou, ik was in Italië en daar heb je natuurlijk hele grote hagelstenen.
0: Oh ja.
1: Ik verwacht niet dat dat vanavond het geval is hier. Maar anders kun je ook gewoon je luchtmatras op je autoruit leggen.
0: je luchtmatras op de autoruit en dan voorkom je natuurlijk barst in je ruit daarmee. Ja. Want ja, die hagelstenen in Italië die zijn niet klein, dat zijn tennisballen toch of niet?
1: Ja,
0: of pingpongballen.
1: Dat is echt een drama daar, ja.
0: Ja, nee, gelukkig blijft dat ons waarschijnlijk hier bespaard. Het wordt vandaag dus, hoewel het gaat onweer en regenen, wel gewoon maximaal 22 graden. Morgen gaan we donderend het weekend in, want ook dan kans op onweer. Ook ongeveer dezelfde temperatuur, een graad of 21 overdag. En dan het echte weekend, zaterdag, dan blijft het wel grotendeels droog. Maar goed, ook dan blijft het nog wel oppassen geblazen en vooral belangrijk om een paraplu mee te nemen, want er kan dan toch nog ergens wel een bui vallen. En op zondag dan is het sowieso wel droog en ook dan zo'n graad of 22, dus we blijven eigenlijk een beetje lekker in die nazomer, nazomer bungelen. Zo, dat is prima toch zo eind augustus.
1: 22 graden droog kun je prima voor je tent bivakeren.
0: Ja, toch? Absoluut. Ja, zeker als het dan hopelijk daarvoor een beetje meevalt met die neerslag, dan zit je niet helemaal nog met je voeten in het natte water en de blubber inderdaad, ja. Goed, al het nieuws lees je terug op omroeppnm.nl en omroephorst.nl. Ondertussen zitten Oasis en Wonderwall.

0: Dat was Outkast met Hey Ja.
1: Ik heb namelijk een feestelijk moment voor jou thuis klaarstaan.
0: Oh.
1: Namelijk, afgelopen zaterdag was er een feestje te vieren. De jarige Hans Reinders die werd geëerd met een expositie door zijn cursisten. Onze verslaggever die was erbij.
2: Jongens, geweldig. God, ik ben er een kat stil van.
3: Ja, ik kom even zo en ik heb het gekregen.
4: De Venlose beeldhouwer Hans Reinders is 80 jaar geworden. Ter gelegenheid van die mijlpaal organiseerden zijn cursisten een feest en een expositie. Niet met werken van de kunstenaar zelf, maar van zijn 33 cursisten.
3: Ja, iedere week, normaal gesproken als er geen vakantie is, dan zit op de maandagavond van 7:30 tot 11:00 zoiets, zitten we te beeldhouwen. Tussendoor een break met een kopje thee. Met kopjes die we zelf schoon moeten maken. En een glaasje wijn, wat we altijd meenemen. Een flesje wijn, wat we verdelen. Een koekje erbij. En alleen maar kletsen over leuke dingen die in de wereld zijn. Of in de kunst zijn. En Hans is meestal de mens die daar weer alles van af weet.
2: Een open, vriendelijk man. Die opbouwende kritiek uit. Die zal nooit aangeven van, je doet dit verkeerd. Nee, het is altijd een positieve houding.
5: Hans inspireert mij met zijn beelden, die vaak ook elementen als dit hebben. Maar ik bedoel, en waar hier natuurlijk iets in zit, dat is Japans. En Hans heeft nogal wat met Japan. Maar de hele vorm en de kleurstelling en dat soort dingen, dat is daar wel op geïnspireerd.
4: Zijn monumentale beeldhouwwerken zijn zichtbaar in de openbare ruimtes van Noord-Limburg tot Japan. Dit keer dus veel bezoek op zijn verjaardag. Meestal moet hij zijn verjaardag in de zomer voor een klein gezelschap vieren.
6: Ik heb zelden verjaardagen gehad in augustus, gevierd. En omdat iedereen op vakantie was, dus ik was altijd eenzaam. Kun je wel zeggen, met een paar mensen, met een paar familie. Maar het meeste was ik altijd alleen, want het feest moest later gevierd worden. En dan werd het meestal niks meer, want dat was in september of oktober. Ja, en dan liep dat eigenlijk gewoon als water diep er tussen je vingers weg. Dus, maar wat ik hier zie, de kwaliteit.
4: Onder de titel Uit de school geklapt tonen zijn cursisten tot en met 20 augustus hun eigen werk in Château de Rai in Balo, als eerbetoon aan de kunstenaar die voor velen een inspirerende leermeester is geweest.
3: Hij heeft zoveel kennis over hoe je een steen moet verwerken en bewerken, dat hij hoort, hij ziet, hij voelt aan de steen hoe je dat moet doen. En dat is natuurlijk fantastisch.
7: Nou, de inspiratiebron, vind ik tenminste, van Hans, is dat hij juist jou vrijlaat. Ja, dus waar je ook mee aankomt zetten, daar gaat hij helemaal in mee. Dus er is niet iemand die zegt van, nou, zou je dat wel doen? Wel, dat hij zou zeggen, ja, zou je dat wel zo doen? Hè, want als je het zo doet, dan werkt het veel beter.
5: Hij dwingt je niet in een bepaalde richting. Dus iedereen is vrij. En dat geldt voor de beelden, die keuzes die je maakt. Ja, in allerlei opzichten. Het is echt heel bijzonder.
2: Hans heeft een uitstekende wijze waarop hij beelden bespreekt met elkaar. In de cursus ook, maar ook de tekening die hij maakt. Ik heb bijvoorbeeld een hoofdje gemaakt. En dan geeft hij precies aan waar de verhoudingen zitten. En hoe dat in elkaar steekt, de hoofd ten opzichte van de romp. Nou, en zo ga je op een hele andere manier naar mensen kijken.
6: Als jij een keuze hebt gemaakt, dan moet je erachter staan. En dan moet je er 100% voor gaan. En anders doen we het niet. En halverwege houden we niet op. Je maakt het af. Dus ik ben wat dat betreft wel een hele strenge meester. Omdat ik natuurlijk een bepaalde opleiding heb gehad waar je ongelooflijk veel moet doen. Maar ook een heleboel moet laten om tot de juiste kwaliteit te komen. Daarbij speelt mijn reizen naar Japan, waar de simpelheid en de eenvoud zo'n grote rol spelen. Dat je zegt, waar gaat het eigenlijk om? Essentie. Nou, en die moet je door proberen te spreken met hun. Waar gaat het nou eigenlijk om? Zorg dat die essentie serieus is. En dat is niks anders dan de humbug, alles er weg. En de kwaliteit blijft over.
8: 1, 2,
9: ja.
8: Goedemorgen.
7: Ik denk dat hij er heel, heel blij mee is. Naast het feit dat hij in Duitsland ook al geëerd is. Vooraf voor zijn 80ste verjaardag. Omdat hij daar, ja, dat is misschien bekend, ieder jaar, en ik geloof al een jaar of 14 op rij, beeldhouwworkshops geeft. Waar mensen uit de omgeving en ook verder weg uit Duitsland leren beeldhouwen. Jeetje.
8: Kijk, hè?
9: De meeste dingen herken ik allemaal wel. Wat? Maar bij sommige moet ik even nadenken. Nou, kom.
8: Op de expositie.
9: Het is geweldig, man. Nou, en als je hier dan die stukken ziet, dat is bijna niet meer amateuristisch. Dat heeft een hoog niveau. Dat mag door iedereen gezien worden. En daar ben ik wel erg trots op dat ze zich daar ook aan gehouden hebben. Het moet kwaliteit hebben.
4: Ook met zijn 80 jaar blijft Reinders bevlogen en energiek. Aan stoppen denkt hij nog niet.
9: Ja, nee, ik ga gewoon door. Ik denk dat we dit feestje over 10 jaar weer moeten gaan doen. en dan zie ik eruit als 80.
10: En nog een keer, hier binnen.
0: Ja, Hans Reinders had het keurig naar zijn zin. Dit is Jamaican Bam Bam op Camping La Playa.

0: Ja, waarbij iets beter weer hoort dan een zomers plaatje, zou ik maar weer meteen denken. En anders dan brengen we het zomergevoel zelf maar een beetje naar camping La Playa toe, toch? Als we het hebben over deze plaat. Van, in ieder geval die heet Jamaican, ja, inderdaad. Sanne, gisteren, ik weet niet of je gisteren... Heb jij ook een tv-aansluiting eigenlijk op de camping?
1: Ja, zeker. Dat kan toch achterblijven. Als je bij een lokale omroep werkt, dan hoor je gewoon tv te hebben. Je moet weten wat er gebeurt.
0: Ja, nou, en jij weet wat er gebeurt. Want je hebt dat dus gisteren allemaal bekeken. Want dat was wel een leuke, even een leuke spontane ontmoeting, hè, op de fiets, op de camping. Vooral op de camping.
1: Nou ja, ik vond het echt leuk om te kijken. Want ik heb zelf helemaal geen ervaring met kamperen eigenlijk. Behalve dan met onze woonwagen natuurlijk.
0: Ja.
1: Heb jij ervaring met kamperen?
0: Nou, als jong kind ben ik wel eens met mijn ouders met de vouwwagen mee geweest.
1: Echt?
0: Ja, ja, ja, op de camping in Valkenburg, op het Kouwberg. Ja, ja, dat was wel leuk. Maar ik zie mezelf niet zozeer in de wildernis een tentje opzetten en dan daar proberen uit te houden. Ik denk dat ik dat niet heel lang volhoud.
1: Oké, nou, de mensen die gisteren in het televisie-item voorbij kwamen, Frits en Henk, die vonden hun paradijsje op de camping in Kessel. En wat ik daar zo bijzonder aan vond, was dat zij mensen die komen uit de stad. Dat is natuurlijk al een hele andere omgeving en een hele andere mentaliteit als die wij hier hebben. Hè? Wij hebben echt de mentaliteit keren voor ons eigen tuintje.
0: Ja.
1: En ondanks dat zij helemaal geen ervaring hebben... zijn ze zich hier echt thuis gaan voelen, maar ook met het campingleven. Heb jij het programma gekeken?
0: Ja, ja, ik heb het gezien. Het zag er leuk uit. En inderdaad, die gemoedelijkheid. En je ziet het wel vaker. Je hoort het vaker inderdaad op campings. Waar wij natuurlijk als omroep deze zomer ook veelvuldig aanwezig zijn. Je spreekt altijd wel mensen die inderdaad vanuit de Randstad hierheen komen. Gewoon echt even bewust een paar weekjes die rug.
1: Hier echt thuis gaan voelen, maar ook met het campingleven. Heb jij het programma gekeken?
0: Ja, ja, ik heb het gezien. Het zag er leuk uit. En inderdaad, die gemoedelijkheid. En je ziet het wel vaker. Je hoort het vaker inderdaad op campings. Waar wij natuurlijk als omroep deze zomer ook veelvuldig aanwezig zijn. Je spreekt altijd wel mensen die inderdaad vanuit de Randstad hierheen komen. Gewoon echt even bewust een paar weekjes die rust opzoeken. Die ze natuurlijk thuis in een

0: Delft. Dan kom je vanuit Delft hier naar Kessel toe gereden. En dan denk je, oh nee, ik heb mijn telefoonoplader nog in Delft liggen. Ja, je gaat dan niet meteen hals over kop naar de winkel. Dus dan zul je het toch even zonder moeten doen.
1: Ja. En terug naar huis is ook niet echt een optie als je in Delft woont.
0: Nee, ik denk dat dat een hele bijzondere ervaring is. Misschien volgend jaar toch eens overwegen om...
1: Toch eens naar de camping.
0: In eigen regio te blijven vooral, hè?
1: Ja, maar zou je dan inderdaad... Oké, dus wel in de eigen regio. Jij gaat dan niet naar de Randstad op de camping. Even dat je de rollen omdraait, zeg maar.
0: Ja, daar hoor je eigenlijk bijna nooit iets over,
1: hè? Nee, daarom is het wel een keer leuk om een keer te doen, toch?
0: Misschien moeten we dat eens onderzoeken, hoe de campings daar zijn. Doen we volgend jaar.
1: Leuk, wat de verschillen zijn inderdaad, ja. Tussen al die campings in Nederland, tussen de Randstad en het wat rustigere geheel... zoals dat we hier in Peerlemaas en Bezel kennen. En ook in Horst natuurlijk. Nou goed, we zijn er doorheen voor wat betreft deze uitzending van Camping La Playa. Nog één keertje morgen en dan is good old Nick Kortenhoeven weer terug met Lunch Live. Voor nu, fijne donderdag.

0: Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA

komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: for Heat.
1: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
2: Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Dat zei de officier van justitie vanochtend op een voorbereidende zitting in de rechtbank van Zwolle. Drie verdachten uit Ullestraat en Valkenburg zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Verdachten ontkennen dat. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht. Café Le Journal doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het stationsplein in Roermond. Organisator de Schenk Kraft Company bood het café alsnog de mogelijkheid voor een buitenbar op voorwaarde dat juridische kosten van vorig jaar werden terugbetaald. Le Journal wees dat aanbod af. De andere deelnemende horecazaken zijn volgens de organisatie positief over de samenwerking. Het vastlovens evenement wordt op 11 november voor de 5e keer in Roermond gehouden. Max Verstappen blijft tot en met 2030 bij Red Bull Racing. De Limburgse Formule 1-coureur heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. En daarmee komt er een einde aan de speculaties over een mogelijk vertrek bij de renstal. Zegt ook sportcommentator Louis Dekker.
3: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
2: Ja, de contractverlenging is bekendgemaakt aan het begin van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor 1 dag een huwelijk voltrekken. Dat bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden mogen dragen.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia

0: heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Fumpcaps werden verkocht, houden volgens justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraat en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit daarover.
1: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
0: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. Een man uit Weert is opgepakt omdat hij in Eindhoven een auto in brand zou hebben gestoken. De Volkswagen Golf brandde op nieuwjaarsdag helemaal uit. De verdachte is van 36 kwam in beeld na onderzoek door de politie. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. En autosport, Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot eind 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar de Limburger blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet eens omdat hij misschien meer geld krijgt.
2: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de elf. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
0: Verstappen zegt zelf dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd.

geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Fumpcaps werden verkocht, houden volgens justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit daarover.
1: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
0: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. Een man uit Weert is opgepakt omdat hij in Eindhoven een auto in brand zou hebben gestoken. De Volkswagen Golf brandde op nieuwjaarsdag helemaal uit. De verdachte is van 36 kwam in beeld na onderzoek door de politie. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. En autosport Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot eind 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar de Limburger blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet eens omdat hij misschien meer geld krijgt.
2: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de elf. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
0: Verstappen zegt zelf dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Yan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Fumcaps werden verkocht, houden volgens justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit daarover.
1: Wat precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
0: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. Een man uit Weert is opgepakt omdat hij in Eindhoven een auto in brand zou hebben gestoken. De Volkswagen Golf brandde op nieuwjaarsdag helemaal uit. De verdachte is van 36 kwam in beeld na onderzoek door de politie. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. En autosport Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot eind 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar de Limburger blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet eens omdat hij misschien meer geld krijgt.
2: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de elf. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
0: Verstappen zegt zelf dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat hoor je omroep BNN.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Fumpcaps werden verkocht, houden volgens justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraat en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit daarover.
2: Wat precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
1: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. Een man uit Weert is opgepakt omdat hij in Eindhoven een auto in brand zou hebben gestoken. De Volkswagen Golf brandde op nieuwjaarsdag helemaal uit. De verdachte is van 36 kwam in beeld na onderzoek door de politie. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. En autosport Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract na 2 jaar verlengd tot eind 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar de Limburger blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet eens omdat hij misschien meer geld krijgt.
3: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de elf. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
1: Verstappen zegt zelf dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen.
0: Voor meer nieuws ga naar omroepbnn.nl of de gratis BNN-app.

0: Nokian Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Zak Beer, wat is het doen, jong?
1: Ik luister naar Peter in Engels, als met een boer op.
0: Oh ja, die ben je naam, hè?
1: Ja, joh, jong.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, de eerste dan weer helemaal in de studio's van Omroep 1 nam de boer op. 2 uur lang lekkere Limburgzalige muziek. En niet te vergeten ook een hoop informatie uit de agrarische wereld. En vandaag zelfs ook uit de shutterswereld. Straks in de tweede oor onze leider B, want we zitten rond de 20e augustus. En morgen hebben we eigenlijk altijd een beetje een regeldag dat die ooievaars terug moeten. En diegenen die niet terug gaan, als er heel veel ooievaars overblijven, dat betekent dat we nog een lekkere nazomer gaan krijgen. Dus morgen allemaal ooievaars gaan tellen, dat is wel het belangrijkste. Natuurlijk, onze leider gaat dus meenemen naar het weer, maar wie ook natuurlijk ook in de lekkere Limburgse muziek zien. En dat gaan we doen met ons kleine nachtegaaltje, die natuurlijk nog altijd jong van herd is. En dan hebben we het natuurlijk over ons kleine Beppie Kraft.

0: jong van hert en zo is dat meentje natuurlijk nog altijd lekker bezig. Af en toe in Spanje, maar toch met zijn 80 jaar dat het er nog altijd zo lekker op duidt rijden. En vooral rond de Vesteloverstiet, maar ook natuurlijk her en der op een Schuttefeest. Nu hebben we dadelijk wel even Schuttefeest, maar daar komt geloof ik niet Beppie Kraft, maar iemand die er wel heel veel vanaf heeft. Dat is Sean Wiene. Dag Sean.
1: Dag Peter.
0: Sean, het Schuttefeest, ja, het Bondsfeest zit erop aan te komen. Hè?
1: Het Bondsfeest is komende zondag in Breda.
0: En het Bondsfeest, nu neem eens even met. Wat is een Bondsfeest?
1: Een Bondsfeest is eigenlijk de schutters van Schuttersbond Juliana. Dat is Pele Maas en Venroy hier erbij, Belfeld.
0: Oké, okay. Eigenlijk een stukje Venlo tot Venroy en dan zo de hoek wat terug naar Pele Maas.
1: Naar Pele Maas toe, ja.
0: Dus de Horster Schutters zitten er ook bij?
1: Die zit er ook bij. En ja. Zerum kan ook kijken.
0: En Zerum kan ook kijken. Ja, nou, een hele club mensen dadelijk bij elkaar. Een toebeurt moet je dat een keer organiseren, hè?
1: Eens in de 7 jaar best ongeveer aan de beurt, ja.
0: Ja, en nu zit ik bij de schutterie, ook zelf werkzaam in de agrarische sector. Kunnen ze dat een beetje combineren of zeggen ze van, ik loop weer op mijn tankvlees nu?
1: Ik loop op mijn tankvlees, maar nu het eindelijk geregend heeft, nu krijgen we een beetje ruis.
0: Ja, want mensen die toezetten, die denken, ja, die boeren en tuinders die klagen wel, maar wie is het dan om die afgelopen dag door te komen? Nee, wie het zo druk waar?
1: Ja, wie het zo druk is, morgen gewoon op tijd beginnen en dan, ja, de mos door, want de gewassen moeten water hebben.
0: Ja.
1: En het andere werk, wat normaal gebeurt als het wel op tijd regent, dat gaat ook door.
0: Nou ja, en als ik dan door het veld loop en kijk naar de gewassen die nog niks gehad hebben, doet het dan ook pijn?
1: Ja, dat doet zeker pijn, ja.
0: Ja.
1: Dat doet de gewas pijn, maar mij ook.
0: Nou ja, want ja, Gies als ondernemer wil toch zorgen dat het product netjes natuurlijk aan de gang blijft en dat het ook daadwerkelijk ook goud kan weren.
1: Dat is uiteindelijk ons boterham.
0: Ja, ja. Schuttersfeest, heb ze dan nog tussendoor eigenlijk wat er dan nog bij geregeld moet weer. Dus tal van vergaderingen heb ze gehad. Heb je alles klaar?
1: We zijn nu vlot aan het opbouwen en we hebben het, zoals wie, dus we het nu kunnen zien, allemaal goed op een rijtje.
0: Oké. Okay. Wat komt er eigenlijk allemaal bekijken dan bij zo'n Schuttersfeest dan? Waar moest ze aan denken?
1: Er moest een ding, ik begin nog met vergunning aanvragen dat ze een evenement is. Er moest een taart regelen, er moest muziek regelen, er moest... Ja, er moet het gedronken weer, er moet het extra ingeslagen weer, de schuttersterrein moet klaargemaakt weer, er moet parkeerplaats gemaakt weer. Ja. Dus niet van we zetten een tentje op en we gaan
0: en daar gaan we met beginnen. Nee, zo is het niet. Zo
1: nee,
0: heel
1: zo
0: makkelijk,
1: werkt het helaas niet. Nee.
0: Nou, heb je dat allemaal in Breda natuurlijk wel helemaal klaar? Want de schutterie is Sint Martinus, hè?
1: Sint Martinus in Breda.
0: Ja, en waar heb je dat schuttersveld liggen?
1: Aan de Schoorweg.
0: Schoorweg,
1: op een schoor noemen we dat zelf.
0: Op een schoor, eigenlijk als ze de grote vrachtwagen loert, ze zoals liggen van Dormen door eigenlijk een beetje tegenaan gebouwd. Hè?
1: Ja, als ze die naar voorbij riet, dan komt ze dus schitterend de schuttersterrein uit.
0: Ja, ja. Er zijn ze al heel veel schutterijen doen, maat. Wie veel mensen verwachten eigenlijk toch?
1: Wie verwachten toch een dreven jonger man?
0: Dat zijn er heel naar. En jij het dan ook net wie in OLS staat? Je ook eigenlijk op de bulkers gaat zitten en...
1: We gaan eerst op de lopen door Bree. We doen het iets anders dan angeljoren. We lopen nu de koning en de koninginnen die weer in dorp gekeurd. Normaal is dat gewoon op het Schuttersterrein naar de optocht, maar we doen dat allemaal verder naar de optocht.
0: Oké. Okay. En wat wordt gedaan op het Kennedyplein?
1: Wat wordt gedaan op het Kennedyplein?
0: Oké. Okay. En door wie gaat zo'n keuring, heb je dan mensen voor die gespecialiseerd zijn om allemaal de Willemen te droeg te horen, ja, de koningen en de koninginnen?
1: Er zijn gecertificeerde juryleden voor, die komen allemaal de koningen en de koninginnen keuren. Of ze de gooien schoon en de gooien zak en alle schoenen en gepoetst en gekeimd en geverfd en weet ik wat er allemaal is.
0: Mm-hmm. En kijken ze dan wie een persoon erbij staat? Of kijken ze ook naar de samenhang van het duo wat koning en koningin is?
1: Alles moet kloppen. Dan kijken die.
0: Alles moet kloppen?
1: Alles moet kloppen. Dus de kleuren en de kleier en de ganse ruut moet uit.
0: Ja. En als dat niet klopt, dan krijgen ze dus geen punten.
1: Dan krijgen ze een puntje.
0: Ja, ja. Dus er zal wel heel veel aandacht naar uitgaan eigenlijk, voordat die koningen en koninginnen klaar zien.
1: Ja, die zijn even bezig met die...
0: Heb je ook een ruimte waar ze zich dan ook helemaal op kunnen pimpen? Of doen ze dat bij Huub even binnen?
1: Dat mogen ze even bij Huub binnen doen. Dus
0: ja? Oké, okay. Nou kijk eens. Het Hoes van Bree hebben we ten over. Hè?
1: Ja, ja.
0: Nou ja. Koning en koningin en wereld door al gekeurd. Wie laat begint dat? Want als je 6 of 1 uur gaan we beginnen met de optocht.
1: Ja, die beginnen om 12 uur met de keuringen. En dan half voor 3 keer hebben die toch werk.
0: Ja, ja. Mogen er toeschouwers bij zien? Mogen de mensen komen kijken wie iemand gekeurd weer?
1: Zeker, Geer zelfs. Daarom hebben we zoiets. We proberen dat gewoon een deur op kijken of dat...
0: Of er meer respons op kunnen.
1: Of er respons op kunnen. Alles op schuttersterrein, dus ja, dan komen de schutters kijken en anders nemen ze.
0: Mm-hmm. Ja. Koningen en koninginnen, maar ja, zo'n optocht, als je zo'n optocht gaat horen, ik weet dat de schutterie ook biele mannen heeft, daar hebben er zelfs een schutterie en een peerter bij. Werden die ook gekeurd?
1: De biele mannen wel, geloof ik. Peert niet.
0: De peert niet?
1: De peert niet. Ja. En vaandel zwaaien, dat wordt ook nog apart gedaan. Maar dat doen we op het schutterstrein.
0: Dat wordt op het schutterstrein gedaan. Ja. Maar wel in de optocht wordt er natuurlijk wel met de vaandels gezwaaid.
1: Dat wordt ook met de vaandels gezwaaid. Maar dat is wel een aparte beoordeling voor.
0: Oké. Okay. Dus er wordt toch heel veel beoordeeld op zo'n soort dingen.
1: Ja, wordt ze heel goed in de gaten gooien.
0: Ja. Mogen ze dan eigenlijk ook wel zeggen dat zo'n bonsfeest eigenlijk een mini-OLS is?
1: Daar kunnen ze wel ongeveer mee vergelijken, ja.
0: Oké, okay, nou dat is toch al heel fijn om te huren. En natuurlijk dat allemaal in ons eigen Limburgse land, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, we pakken even natuurlijk het Limburgse volkslied erbij, zoals het heel netjes huurt. Ook natuurlijk bij zo'n shuttersfeest, hè?
1: Ja.

0: En dat was dus mis.
1: Dat was raar eigenlijk. Want John de zong netjes in de houding eigenlijk. Zoals ze een echte shuttle betaamt natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: John, we hebben het over het Bondsfeest wat aankomende zonnig hoor. Je gaat weer in Bree. Georganiseerd door Chatterie Sint Martinus. En je hebt net als goed gelacht dat die koninginnen en koningen, de eerste vrouw voor opzetten, dat die allemaal gekeurd weer. En dat spektakel om 12 uur al begint op het Kennedyplein. Hè?
2: Klopt.
1: Ja. Dan nou, gewoon die mensen allemaal in een optocht. Hè?
2: Ja, maar mijn oor is er. Begint een optocht. En dan trekken we door de Dorpstraat, Sinterlegundestraat, Speelstraat, Ballessestraat. Op de kamer bij Klooster, voormalige Klooster, is dan een binding.
1: Oké, dus je blijft eigenlijk een beetje een rondje in het dorp draaien?
2: Dat is logistiek gemakkelijker als we een rondje lopen. Dus.
1: Oké, is dus niet zo dat je een parade hebt dat je richting Schuttersveld lopen en dat je door ont bent?
2: Dat zou heel fijn zijn als we dat deden, maar dan is het probleem dat iedereen een auto en de fiets en alles in het dorp is zo. En okay. Daar liggen we toch het wiet van de deur bij.
1: Ja. En daar heb je gezegd van, nou, dan gaan we dat maar eigenlijk andersom doen. Dat we gewoon alles een rondje om de kerk doen en dan weer terug eigenlijk.
2: Juist.
1: Ja. De Dorpsstraat is nog open, want de mensen moeten ook rekening houden dat die nog 31 augustus weer gesloten is. Hè?
2: Ja, maar ik hoop dat we hier klaar zijn met een afdag.
1: Ja, misschien daar achterop zetten, het blijft hangen nergens.
2: Ja, dan moet hij maar kijken wie je daar
1: kan. Wie wil schutterijen die je er met?
2: Daar komen 15 schutterijen.
1: Ja, en ja, dat is dus een hele schone optocht met 15 schutterijen.
2: Dat is een hele fijne optocht, ja.
1: Ja, moet je even oplopen als breeziende?
2: Als organiserende vereniging loopt ze voor op.
1: Oké. Ja. En heb je de mensen al bijeen en ook de exercities al gedaan?
2: Ja, daar zijn we heel goed in. Dat kunnen we allemaal goed.
1: Ja. De optocht als het even B is, want ja, daar worden dus ook punten op gegeven. Want er zitten mensen neer bij de kank die eigenlijk ook kijken wie ze doen lopen. Hè?
2: Ja.
1: Wordt ook eens een defilé afgegooid?
2: Ja, net voor de vermakerie is het defilé. En ja, daar wordt ze ook nog een keer beoordeeld van wie de ganse groep loopt. De vaandeldrager apart.
1: Of je ook netjes in de moord loopt.
2: Netjes in de moord.
1: De commandant of ook de goede tempo zijn.
2: Juist, en de goede commando schuift. We hoeven maar weinig fouten doen of iemand zet het gezin.
1: Ja. En welke kant moest het geweer dragen?
2: Ik heb geen flauw idee. Ja. We hebben zelf verdragen, we geen geweren mee. Dus.
1: Ja, ik denk een echte shuttle, die werd dat wel.
2: Dat zou ik eigenlijk moeten weten, maar ik heb echt geen flauw idee.
1: Oké, maar dat kunnen de mensen gewoon allemaal aanschouwen.
2: Ja, ik zou zeggen, kom gewoon allemaal kijken, mij in oor.
1: Ja. Als je dat gehad hebt, de ganse optocht, de punten zien dan al een beetje vergeven. Die moeten natuurlijk ook bekendgemaakt worden, die punten.
2: Ja, dat wordt s'avonds om 7 uur weer die punten allemaal. Of de prijzen bekendgemaakt.
1: Ja, dan is er gewoon even een moment dat alles uitgereikt wordt. En,
2: ja.
1: Maar een schutterie staat bekend dat hij toch altijd ook wel op kleine kugeltjes, met kugel op kleine bulkjes kan schieten.
2: Dat klopt.
1: Doet je dat ook?
2: Rond 3 jaar gaan we daarmee beginnen.
1: Oké.
2: Eerst op de grote bulkjes en later gaan we kavelen met de kleine bulkjes.
1: Ja, ook net wie je de oulaas eigenlijk.
2: Net precies wie je de oulaas.
1: Ja. Doet je dat op de kogelvangers of op de echte ooierherken nog, dat ze gewoon de kugel ook daarna op moest wapen?
2: Het leefste deden we het gewoon op de ooierwetse herken, maar helaas dat mogen niet meer, dus we moeten op kogelvangers schieten.
1: Oké. Maar heb je die zelf zat? Of, want je hebt er 3, geloof ik, hè?
2: Er stonden 2 keer 3 kogel, er kunnen 12 schutterijen gelijk schieten. Dus.
1: Oké. Ja, en als ze dan toch die schutterijen een toebeurt aan de gang luurt schoon, dan kunt dat wel goed.
2: Nou, dat kunnen we allemaal goed.
1: Ja. Wie moeten die zitten? Is dat ook met 6-tallen? Of heb je, mogen ze allemaal van de schutterie zitten?
2: De A en de B die moeten met een 6-tal zijn. Die moeten er dan 2 keer 6 die aan afschieten.
1: Oké, maar dus is de A en de B, zien er ook nog categorieën in?
2: Ja, de A-schutters zijn de betere schutters. CQ de beste.
1: Oké.
2: En de B zijn dan minder en dan is het de C-nacht. Dat zijn meeste verenigingen krijgen geen 3-6-talen. En nu werd het een C, dan mogen ze met 3 maanden scheren.
1: Oké, ja. Maar die heb je dan wel verdeeld over de buim eigenlijk, dat je die...
2: Ja.
1: Nou. Wie voor rondes heb je een pet over te scheren eigenlijk, voordat je naar de kleine bulkjes gaat?
2: Dat ligt toch een beetje aan wie er gemist werd of geraakt werd, net wie ze bekeken.
1: Mm-hmm.
2: Dan werd even bekeken van, zijn er veel die niet gemist hebben, dan gaan ze eerder over naar de kleine.
1: Ja. We gaan dadelijk even over het gans viers praten, maar ook even nog over wie dat scheidt met scheten. Maar eerst toen zei van, ik wil wel een pleetje erbij hebben. En ja, dat zingt de Sintaler en die hebben dat over een schuttervies, hè?
2: Ja.
1: Nou, laten we dat eens meepakken.
0: Schutten geeft acht over. Vier. Links. Om. Voorwaarts. Ars.

0: Schuttefeest in de op en natuurlijk aankomende zondag is dat Schuttefeest, het bondsfeest van Bond Juliana in Brea, voor de derde keer al. Sean.
1: Voor de derde keer dit jaar.
0: Dit jaar. Oké.
1: Okay, twee bondsfeesten per jaar.
0: Oh, oké, okay, want de Bond Juliana, toen zei ze net al, de huurt eigenlijk alles bij vanaf Venlo tot Venrooy, hè?
1: Ongeveer wel, ja. En Sibbegewald. Die
0: valt
1: een beetje boete de boot, maar die huurt er even goed bij.
0: Oké. Eigenlijk een beetje wat nu dadelijk de nieuwe Umroep huurt, hè? Dus ja, dat is ook eigenlijk vanaf Nieuwbergen, Gans de Onger toe, Venlo erbij, Horst en Maas, Venrooy. Nou, dan heb ze eigenlijk de ganse nieuwe Umroep ook een eindje te pakken. Ja, we misschien ook wel een nieuwe naam, Juliana Radio of zo.
1: Ja, wat fantasie maar los.
0: ja, het kan eigenlijk allemaal. Sean, het bondsfeest, we hebben de optocht al gehad, we zien begost met zitten, we hebben de eerste run gehad, de kleine bulk, of de grote bulkjes, dan komen de kleine bulkjes eraan, hè?
1: Ja, klopt, maar de eerste gedrag zet. Ik zei straks 16 bulkjes, maar we moeten er 18 scheten. Dus
0: 18?
1: Ze hebben er waarschijnlijk het moeilijker gemaakt.
0: Oké, okay, en nu wist ik, je bent zelf ook shutter, maar wie gaat er in zijn werk eigenlijk? Want toen komt ze aan en het geweer wordt klaargelagen en moet zitten, of...
1: Ja, dan weer weer klaargelagen en dan moet ze wachten wie ze in de beurt is. En dan is het de bugs op de schouder. En een mekkie.
0: Mekken, ja. En dan hoort die shutters wel eens mij zeggen, ik heb hem zuiver op de korrel. Ik heb hem net onder de korrel gepakt. Ik heb hem erboven gepakt. Wie moest hem nou het beste raken?
1: De beste moest raken, dat is gewoon moest beginnen met zelf rustig te zien.
0: Ja.
1: Niet gaan jagen, niet naar de bugs toe gaan en de dronger en je werkt niet. Gewoon rustig kijken, alles goed centreren en dan zo is de bulk midden in de ring en dan is het paaf.
0: Ja, van tevoren 4 glazen bier, niet meer en niet minder, heb ik ook al eens gehoord.
1: De zinder die hebben een paar glazen bier nodig, ja, maar de zinder die kennen ook zonder bier.
0: Ja, en het is natuurlijk net wie iedereen shoot en ja, dat is gewoon ook het vertrouwen in de bugs krijgen natuurlijk.
1: Ook dat.
0: Ja. Nou, heb je de ogen de mens bij staan, die eigenlijk altijd netjes die bugs in orde maakt en die ook gerust stelt?
1: Ja, wie noemen die goed netjes een bugsmeester.
0: Ja.
1: En die zorgt dat alles in orde is. Die zegt welke punten ze misschien eten, welk bulkje.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk.
1: Die... Ze zeggen altijd, een zestal is belangrijk, maar een bugsmeester is zeker zo belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk moet je zeggen van, we hebben gewoon 7-tallen onder de bugs staan.
1: Als we naar de hoge les gaan, gaan we altijd met een 7-tal.
0: Ja. Maar Duk weer en alleen maar de shutters genoemd, hè?
1: Meestal wel, ja. Maar wie vinden eigenlijk jammer dat een bugsmeester eigenlijk nergens genoemd wordt.
0: Ja, nou, misschien dat we dat wel recht kunnen zetten en dat hij er ook eens een keer gaat roem bij kreeg, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat moet ook.
0: Dat wel zeker. Sean, dan gaan we beginnen met zitten. Dan kunnen de mensen ook gewoon nog komen kijken, hè?
1: Ja, het schuttersterrein is open voor iedereen. Niet alleen voor de schutters, maar mensen die willen komen kijken wie het gaat in de schutterswereld en met een bondsfeest. Iedereen is welkom.
0: Nou ja, en dan kun je gewoon rustig op een terrasje gaan zitten en genieten van wat er allemaal in de schutterswereld gebeurt eigenlijk.
1: Er is een hapje, er is een drankje, er is muziek. Toen maar op kunnen spelen. We hebben een dishhockey staan, dus...
0: Nou ja, en om 7 uur heb je dan de uitslag eigenlijk. En dan krijgen de bonden ook, of de shutterieën te huren, welke plaatsen ze eindelijk zien.
1: Met een optocht wel. En dan is het ja de vraag of ze klaar zijn met scheten of dat er nog even doorgeschoten moest worden. Maar dat wordt dan...
0: Maar het wordt wel uitgeschoten op een dag.
1: Dat wordt uitgeschoten, ja.
0: Ja? En wie gaat het dan nog lastiger maken eigenlijk? Gaat je dan mensen treiteren als je moet scheten?
1: Nou,
0: of,
1: het wordt vanzelf duisterder en dan... En op een gegeven moment, als het te duister is en de nacht niet doet, ja, dan gaan we loten. We zijn op dat betreft zijn we niet zo heel flauw.
0: Ja, want je kunt alleen maar zitten tot een half uur voor zonsondergang of een half uur na zonsondergang.
1: Ja, dat moet met de lichtsterkte te maken. Wat de grens precies is, weet ik niet.
0: Want dus staat er ook een met zo'n luxe meter te kijken van, is het nog veilig?
1: Juist.
0: Ja. Ja, want veiligheid staat natuurlijk altijd wel voorop, ook bij de chatterieën.
1: Ja, tuurlijk. Dat kan gebeuren wat er wil, maar veiligheid is nummer 1.
0: Ja, want de keugelworging met shit, die werden ook steeksproef gewiezen. Dus een keer nagekeken of die wel kloppen, of er niet te veel.
1: Verder we beginnen met scheten, wordt ieder bugs, ieder vereniging moet even met de bugs komen en wordt de snelheid gemeten van de kogel.
0: Oké, dus daar heb je apparatuur voor dat te meten?
1: Ja, en anders is de kans dat de kogel te hel gaat, dat ze de plaat van de kogelvanger kapot schuurt.
0: Oké.
1: En dat wil ze niet hebben, dat die kogel achter een veld... Op een is terecht kunnen.
0: Nee, dat moesten ze zeker niet hebben. Toevallig woon ik daar achter ook nog. Dus,
1: anders weet komen we niet.
0: Ja, laten we het hopen dat het niet zo weet komt. We pakken even straks de muziek erbij van Ben Verdelle. En ja, die had het vroeger zelf ook eens een keer onder de buks gestaan. En die vond dat zo geweldig dat die liefhebberie, dat scheten, daar had het net nog een geur.

0: Ja, ik zit zo ongelooflijk in vorm, jong.
1: Ja, dat denk ik. En helemaal.
2: Wem zou er in vorm zien? Welke shotteries zijn in vorm van Bon Juliana?
3: Ja, Balder, die doet het de laatste tijd heel goed.
2: Balder?
3: Ja.
2: Weer tijd voor een OLS in Balder?
3: Ja, misschien wel al.
2: Ja, ja, weer wat. Dus is het, de Soppingen hebben ook al een keer het OLS gewonnen. Maakt dat gedoe eigenlijk, die al voor eer een Bondsfeest gewonnen hebben, die het tweede gewonnen hebben? Maakt
3: ja,
2: dat gedoe?
3: Een OLS, dat is meer wie de dag loopt. Dat. Daar kan ze niks van zeggen wie dat gaat winnen.
2: Nee, dat klopt. Maar zo iemand die het tweede Bondsfeest gewonnen heeft, mocht hij dan automatisch weer meedoen voor het derde? Of,
3: ja, we doen gewoon alle Bondsfeest, dat is eigenlijk weer een nieuw feestje.
2: Ja, ja, dus ze kennen ook eigenlijk de keizer weer als ze alle drie gewonnen heeft.
3: Keizer weer zoals drie keer koning is geweest. Dus.
2: Ja, maar als ze drie keer het Bondsfeest gewonnen heeft, dan mocht ze hem ook wel keizer
3: nemen. Kunnen we wel eens in de groep gooien of dat kan.
2: Ja, we hebben dat. Misschien dat is wel de aanpassing in het reglement wat er nog kan.
3: Ja, dan moest er bij komen, dit. Ja.
2: Zo'n, ja, dan hebben we een dishockey zitten, we hebben de uitslag gehad. Wist wie lang gaat het een beetje door eigenlijk? Want Noorkeuvelen, de derde en vierde helft is natuurlijk net zo belangrijk.
3: Dat is zeker belangrijk, maar we beginnen om 12 uur, maar Noor of 10 en dan hebben de Rijnen toch wel gezien.
2: En dan is het gewoon weer opmaken voor de maandag, ja?
3: Juist.
2: Ja, want
3: dat toch is, weer gewerkt weer en opgeruimd en...
2: Ja. Dus even samengevat, heel belangrijk, de mensen zien om 12 uur eigenlijk al welkom om de keuring te bekijken.
3: Ja.
2: Einde optocht.
3: Einde optocht. En vanaf 3 uur zitten we op het Schatterstrein, zien we het scheten.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel ook wel heel belangrijk.
3: Dat is zeker belangrijk, ja. Tot doen we dat voor.
2: Ja, ja. Maar nou denk ik, als mensen gaan kijken en die hebben zich van, oh, maar dat zou ik ook wel eens een keer willen onder zo'n buk storen. Ik wil ook wel eens een keer scheten.
3: Ja, dat kan. Als we zaterdag doen oefenen, is iedereen welkom om mij te scheten. En ja, we zullen leer erbij moeten krijgen, dus wie staan er gaan voorop?
2: Maar leer moet je erbij krijgen, wieso? Loopt het een beetje achteruit dan? Of,
3: Ja, we hebben de gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog.
2: Ja.
3: En er zitten veel schatterijen met.
2: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje wat ze overal wel met kampen. De aanwas van ongeroute komt er eigenlijk niet genoeg.
3: Dat is er nimmer. En dat is niet alleen bij de schatterijen, dat is bij heel veel verenigingen is dat aan de gang. Helaas.
2: Helaas, maar dit is ook een stukje cultuur waar we nog overdragen, hè?
3: Ja, dat is zeker.
2: Mm-hmm. En de hoes eigenlijk niet iedere zaterdag en zondag tegen op te shocken,
3: nee,
2: eigenlijk nooit Schuttersveld?
3: Nee, dat is echt niet dat zich mos komen.
2: Mm-hmm. Ja. Maar de mensen die dan eigenlijk zoiets hebben van we willen eens een keer komen proeven en we willen eens een keer komen shitten, die hebben de angelweek zondag hebben die de kans, hè?
3: Dat, we hebben nog een activiteit binnenkort. Ja. Voor een week zondag hebben we het Breedse Dorp scheten. Ja. Dan kan iedereen zelf scheten.
2: Ja, en ook al de shutters mogen iemand metnemen, heb ik al gehuurd. Dus dat, dat er ook een echte shutter bij staat die mensen dat kan leren.
3: Kan leren en ja, zorgen dat je dan met 3 maanden de prijs mijn hoes kunt nemen. Hè.
2: Nou ja, ik geloof een half verk of het wordt er verloren op den dag.
3: Ja, 2,5.
2: Ja, ja. Al met al, kijk dat gewoon even schoon aan, mensen. Want ja, de zonnig de volgende week, dat is natuurlijk ook al wel hartstikke schoon. Maar laten we eens even genieten van die shutters eigenlijk. Die eigenlijk allemaal een volle ornaat tegen kank opkomen.
3: Jazeker.
2: Ja. John, moet je Gilel bedanken dat ze deze kank op moest komen.
3: Ja, graag gedaan.
2: En ja, natuurlijk, één ding wat ook een beetje bij de shutterswereld huurt, is toch die jongens van Rouwenees, hè?
3: Jazeker.
2: En als ik dan aan de bar steeds, wat duist ik dan?
3: Ja, bestel maar. Hè?
2: Goed zo, even.

De jongens van Rowenair zijn natuurlijk aan komende zondag zal de muziek ook te huren zien op het Schuttersveld. Natuurlijk op de Schoor in Maasbree, waar het grote Bondsfeest gooien wordt van Bond Juliana. John, hè, er is eigenlijk van alles in verteld. En ja, ik denk dat we door gewoon een BA moeten schuiven. Want cultuur moeten we natuurlijk nooit laten verloren gewoon. En ja, we zitten toch een beetje in een agrarische sector. Want een schutterie is eigenlijk gewoon ontstaan van vroeger uit. Dat de mensen toch eigenlijk bij elkaar kwamen. En dat ze door ook ideeën wisselen, maar ook de sociale contacten, hoe je ging hooien. En als ze dat dan met een glaasje beerkens doen en ook met een geweer eigenlijk, waar ze dan eigenlijk eens kieken van, hey, wie kunnen we ons ook een beetje verdedigen, maar dan in een lucratieve zin. Nou, dat was eigenlijk vroeger de schutterie. De Korenwolf, ja, dat is een biertje wat ook in Limburg rondloopt. Daar gaat het heel zwaar met. Korenwolf was het ook alweer, dat was het kleine hamstertje eigenlijk waar de Zuid-Limburg rondloopt. En ja, daar hebben ze verschillende projecten opgezet om de Korenwolf te laten gedijen eigenlijk in Limburg. Maar door het slechte weer van vorig jaar, dat we zoveel regen gehad hebben, zien er veel minder korenwolfjes. En moeten we de noodklok wel luien dat we de biertje weer goed moeten gaan beschermen. Natuurlijk zien ze er van alles in en doen, maar ook de boeren en tuinders zien er natuurlijk ook in het Zuid-Limburgse heel ijverig met bezig, want zonder die boeren en tuinders zou de korenwolf al lang weg geweest zien. En waarom hebben we het nu over de korenwolf? Omdat er ook een groep uit Limburg komt die de korenwolf heeft, en die hebben het over de Bloody Mary.

Ze nemen zich nooit een hamster, eigenlijk waar heel veel geld in gepompt is. Miljoenen hebben we erin gestopt eigenlijk om dat beestje te beschermen en zorgen dat het beestje kost blijven leven. Korenwolf, natuurlijk de blonde Mary, maar dan hebben we het eigenlijk helemaal over de groep die door overzinkt natuurlijk. Odessa, weten we ook wel allemaal waar dat ligt. Dat is een van die grote havensteden in de Oekraïne. En door weer eigenlijk heel veel schepen geladen, eigenlijk per maand een kleine 160 die ze door voorladen met graan en koren, gerst, haver. Alles wat we nodig hebben, heen natuurlijk in het westerse. Bijvoorbeeld boeren te bakken of pasta's te maken of beer te brouwen, want dat moeten we ook niet vergeten. Alleen is Rusland natuurlijk ook nog een beetje in een oorlog verwikkeld met Oekraïne en af en toe werden er nog wel eens het schepen op geblozen. Betekent eigenlijk, normaal zou Oekraïne een kleine 95 miljoen ton graan vervoeren. Ze verwachten eigenlijk dat toch wel een 40 miljoen ton minder zal zien. En als ze dan nog eens dat 95 miljoen ton, dat een kwart van de ganse wereldproductie is, en dat we door dan al een heel stuk naar goed gaan halen, dat we door 40 miljoen ton goed gaan halen, betekent dus dat we van de winter wel kunnen gaan tellen dat het brood weer gaat duurder gaat weren, dat de pasta weer gaat duurder gaat weren, en dat een glaasje bier natuurlijk ook wel weer iets zal stijgen.

De Germanen als een drank, oftewel ja, de boren moeten het koren. En de gerst natuurlijk, zei je, voor natuurlijk lekker drank te maken. En natuurlijk de mik. En ja, we zien daar eigenlijk weer veel te afhankelijk van natuurlijk het boetelank. Met name als dan Oekraïne met Rusland nog steeds in oorlog ligt. Ja, dan hebben ze zo'n problemen. Die problemen die kunnen ze nog wel eens meer op gaan stapelen eigenlijk. Als ze in Nederland steeds meer boren en tuinders verdwijnen door onze regelgeving en rondom. De kritische stikstofdeposito, zoals het heel netjes zit. En ja, natuurlijk, de boren zien er massaal in opstand tegen aan het komen. Afgelopen vrijdag hebben we nog wel gemerkt, omdat de mensen heel pelenmaas te boren ook tegen kank opgingen, dat ze naar Den Bosch toe gingen. En ja, met een klein succesje dat ze toch wel tegen kank opgegaan zien, alleen een groter bitter pil was dat op de snelweg en dat ongeluk gebeurde, wat eigenlijk een noodlottig ongeval was. Was eigenlijk als boren niks aan kosten doen, maar wel de Zwarte Piet toegespeeld kregen. En ja, het is voor de nabestaanden natuurlijk ook wel heel zwaar en zoor om zo gaat maar te maken. De Farmers Defence Force, dat is eigenlijk de grote organisatie die achter die boren zit. En die zegt van, ja, we kunnen nummer afwachten eigenlijk. We kunnen nummer stil blijven staan bij kijken wat de regering weer gaat doen. We moeten verroet en met name ook voor de nieuwe generatie boeren en tuinders die eraan zitten komen. We hebben gewoon zorgen dat we duidelijke plannen krijgen en ook regels die echt duidelijk zijn, maar ook waar we iedereen met kunnen leven en ook dat er nog altijd wel een toekomst is voor het boeren hier in ons eigen Nederland.

En terwijl de shutters eigenlijk nog een beetje allemaal aan het oefenen zien van Bond Juliana, hem natuurlijk heel goed te voren gekomen. En natuurlijk op het grote Bondfeest in Musbreby, Surtery, Sint-Martinus. Ja, moeten we toch alweer het eerste oor af gaan sluiten. En gaan we eens opmaken voor het tweede oor van de boer op. Waar we natuurlijk onze leider bij hebben. En we zullen eens kijken wat voor weer dat we gaan krijgen. Aankomende zonnig, maar ook het ganse weekend. Of de hittegolven weer terugkomen. Wim wat? Dit is nog natuurlijk die originale Maaskapelle uit Wessum. Met de Das Sternchen.

0: ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
1: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Angelina, die zit nog helemaal in Griekenland, oftewel met de wien, een glaasje wien en een helemaal noten genieten nog van die vakantiedag. Natuurlijk, die vakantiedag ook voor de leerlingen heen van de school. We hebben nog een week te goed, want de rest mag maandag alweer naar school toe. En ja, nou, we kunnen er nog lekker een weekje doortrekken en lekker genieten. Of we dat weer nog blijven krijgen, dat huren we straks natuurlijk wel van onze lei. Maar ja, wie ik dat glaasje wien voor Angelina inschudde, toen ze verrijden ze gaat van de man, de kapper natuurlijk uit Maastricht. En die zegt van, dan geef me maar een glaasje wien van de Samos. MUZIEK.

Het was 1 juli 1988 en toen begonnen ze met Raymond eigenlijk en Triangle. En ja, nou, dit was dan het einde van die juweeltjes die Triangle ooit eens gemaakt heeft. Die zon, als die gaat verdwijnen, dan verdwijnt die meestal achter de horizon.

Alles verdwijnt achter de horizon. Oftewel ook de band Nedu Lottum is achter de horizon verdwenen. In 2009 is de band toen gestopt. En in 2023 hebben zij nog eens een keer een tribute concert gegeven. Een reunieconcert, wie ze het helemaal moest noemen. Zonger Roy Grutters en zonger Miel Theeuwe. Want ja, die waren er toen niet bij. En het waren toch een van de grondleggers ook van Nedu Lottum. Oftewel, alles verdwijnt achter de horizon. Maar ja, we willen eigenlijk niet te lang stil blijven staan. Want als je horizon, als die zon erachter is, dan hebben we meestal wel weer dat er een maan komt.

snap je? De 24 oktober ook allemaal aangekruts natuurlijk in de agenda. Want dan is natuurlijk de grote feestavond van Thij en Marij in Den Haanert in Tegelen. Want ze bestaan al 40 jaar dat ze samen doen zingen. En dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Ze hebben een leuke feestavond neergezet. Met mensenkinderen erbij, Ivo van der Bijl. En niet te vergeten, Thij en Marij zelf. Waar ze natuurlijk een stukje muziek gaan brengen. Een feestavond, wil je erbij zien? Geef ik heel gauw op, want vol is vol.

Gino Fey, samen met ons Angelina. Angelina Meijer natuurlijk, goed, dat meidje van Den Gonde Lemkes aan. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook wel overal van. Ja, natuurlijk blijkt het wel dat we door wel heel goed moeten luisteren. Dat we gewoon blijven leven waar we blijven leven. En dat we die eigen leven gewoon leven.

0: Schiekendagelei.
1: Ja, en dan gaan we vandaag over Schiekendagelei.
2: Dag Peter.
1: Lei, we zitten natuurlijk wel weer in een heel ander klimaat eigenlijk als we hebben de vorige week zo, hè?
2: Ja. Ja, het is, het klimaat is veranderlijk, blik wel. En zitten we de vorige week even nog echt temperaturen die abnormaal hoog waren. Nou, ik ben een paar dagen, ik kan dat zomaar bekeken zien. En dus is het wel, hebben we de vorige week amper nog een druppel regen gehad. In augustus, ik heb nou in Lottemans zo'n 30 mm bijna opgevangen. Dus het kan zomaar verkeren. En temperaturen die natuurlijk wel een stuk sloopvriendelijker zien en aangenamer voor iedereen.
1: Ja, ja, iedereen kan weer slopen. Iedereen de zussen ook wel weer een beetje eigenlijk opgemut zien. Nadat ze allemaal weer het vocht toegedempt hebben gekregen. Maar ik heb ook alweer mensen gehoord die zeggen van ja, dit is weer typisch zo'n Hollands weer.
2: Nou, wat ze. Dat is, het is gewoon een gegeven, Peter, dat heet weer, echt met dat drukkend weer en weer benauwd, wie de vorige week, dat is een zoer mug. Maar uiteindelijk die hets, die warmte, door wensen op een deur wel aan. Alleen regen, dat is een einde dag mug.
1: Ja, ja, dat heel zeker eigenlijk. En ja, we kunnen het niet s'nachts laten regenen en overdag druk zien.
2: Nee.
1: Dat gaat helaas niet.
2: De regen, daar zien we gewoon een gauw mee. Maar van de andere kant, ja, we kunnen niet zonder. Datgene wat er is gevallen, die 30 mm, ja, dat zegt eigenlijk niks. Het moet in elk geval 10 keer zoveel regenen, bij wijze van spreken, 300 mm. Want dat is eigenlijk het tekort dat we in onze regio hebben. Het is zo aan de natuur, hè. De buim en met name de beuken die aan het, die broen het weer zien, bladeren te vallen, maar ook De berkbuim, die verlezen nogal een blaad. Sommigen hebben nog graag een blaad meer. Ja, dat duurt er allemaal bij. En dat doen ze om zichzelf te beschermen. En een beuk held het blaad wel vast, net wie een Europese eik. Want dat moeten die wel. Want als er de zon aankomt aan die takken, aan die kale takken, dat heeft een boom negeert. Dan doorlie je onder. Dat heeft een beuk heel erg doorgehaalde beukenhagen. Sommige beukenhagen, maar ook de Europese eik. Die haalden de blaar tot in de winter. En dan pas in het voorjaar laten ze die al de blaar vallen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Maar even goed, een boom en de natuur die kunnen zich toch wel weer een beetje in herstellen. Hè?
2: Ja, die herstellen zich gewoon. Veel mensen zeggen van nee, doe het. Nee, dat is helemaal niet. Die beschermen zich alleen maar. Ik bedoel, dat is met mensen ook. Dat is mensen met een flinke boes hoor. En dat is mensen die zijn kaal. Maar wel dan die kale, die gewoon niet doet. Ja, die gewoon een keer doet. Maar dat is gewoon niet met een boes hoor ook.
1: Ja.
2: Ik bedoel, het is een soort mechanisme van de buim. Blaar te laten vallen als het te druig is. Om zichzelf te beschermen. En daar gaat alle energie, wordt dan opgeslagen voor strakkes. In het nieuwe jaar, in de lente, opnieuw te kunnen lopen. Dus dat is gewoon een beschermingsmechanisme.
1: Ja, ja, zo duidt een tomaat het bijvoorbeeld. Die stopt er eigenlijk allemaal de energie in die vruchten. En daar zitten ook de zeurtjes in. Zodat die plant volgend jaar weer kan gaan groeien.
2: Mm-hmm.
1: Maar waarom kom ik nog bij tomaten? Hoe dan dat het op TikTok natuurlijk een gigantische hype is. Dat ze eigenlijk verslaafd kunnen raken aan tomaten. Omdat er een hele kleine, microscoopkleine hoeveelheid nicotine in zou zitten. En ja, nicotine zit ook een sigaret aan. Daar zien de mensen ook over bezig.
2: Ja, kijk, als ik maar lang genoeg moet zeuken, dan kan ze niks meer. Hè? Want als ik het zes over tomaten, dan zeg ik dat van hoe zit het dan met vis?
1: Ja.
2: Moet je kijken wat er allemaal in de oceanen drieft. En plasticiden die zelfs in vissen, zelfs in menselijk bloot zitten. Ja, dan kunnen we niks meer. Ik denk, maar wel een beetje die gezond gestand van vroeger. Als ze, dat is je boodschap en wat er op het oog komt. Ik bedoel, ik heb toch te weten om te zeggen, we mogen geen tomaten eten, want stel ik voor dat er nicotine in zit.
1: Ja, ja, maar luister, de mensen kunnen door met een gerust hart die tomaten eten. Toen kreeg ze bijna geen nicotine binnen en het enige was heel veel nicotine met binnen kreeg is als een sigaret op te steken.
2: Oh ja, ik heb trouwens nog nooit een trots tomaten gezien met een filter aan. Dus het zal allemaal voor mij vallen, Peter. Goed, wat natuurlijk wel speelt op dit moment, dat is ja, dat de oogsten links en rechts beginnen. Hè?
1: Ja,
2: er zijn ook producten die zo'n beetje nooit riep zien. Als ik iets nog mais, ja, wordt toch op veel plaatsen geoogst. Ja, korrelmais, dat zal dit jaar ook minder zien als andere jaren, puur en alleen vanwege het feit dat het zo droog is geweest. En dat betekent uiteindelijk ook dat veel van die veevoederzaken die hij verbouwd weer, dat die ook in prijs wel zullen stijgen. Juist omdat die veeteelthouders, die hebben hun producten eigenlijk continu moeten bereiken. Hè? Nou, als je wat ze met een diesel kost en wat ze wat een tiet en dergelijke kost, dan snap ze wel dat prijsverhogend werkt.
1: Ja, dat we die al zeker. En we zien het ook natuurlijk, bijvoorbeeld nu, dat we de regen krijgen. En als dat te veel duurt, dan hebben de patatten er namelijk ook last van. Want dan gaan die weer opnieuw aan het groeien en dan nemen we doorwas.
2: Dan kunnen die doorscheten. En dan krijg je weer, eigenlijk is het dan maar niet patatten, maar dat wil ze niet, want over het seizoen eigenlijk al te wiet.
1: Ja, en daar zien ze dus ook heel alert op. En ik zoek al dat er ook al verschillende stukken die eigenlijk vorige week nog berekend zien en nu alweer gegroeid worden. Maar dat berekenen doen ze dan ook om die knol te beschermen met het roeien.
2: Ja, nou ja, goed, je ziet patatjes uit, dus wat hebben gaat speelt dat maar een relatief gezien kleine rol. Nou, de granen die zien ze worden allemaal geoogst. En nou gaat het dadelijk natuurlijk met name dan nog om de mais. Gaas kan natuurlijk ook nog geoogst weer, of geoogst maar gemijd weer. En tot hui verwerkt weer, want we zullen ook nog wel dagen krijgen dat het droog wordt. Kan ik toch maar vernoemd. En natuurlijk dan ook wel de sokkerbieten en zo'n andere gij. En ik heb ook al gezien dat ze over de tweede keer op een veld bezig zijn met bloemkool. Poten, dus, nou, die wordt dadelijk ook alweer geoogst. Nou, dan, dus dat... Dat geeft wel aan dat het seizoen, de seizoen is relatief heftig. Hè? Ze beginnen vroeg onder folie en we kunnen twee oogsten met gemaakt kunnen we halen. En dat was vroeger ondenkbaar.
1: Ja. In principe halen we er eigenlijk alles uit wat er uit te halen zit. En dat is natuurlijk ook wat een burger en de politiek nu een beetje vreemd vindt. Want die houden zich toch een beetje vast aan de kalenderlandbouw, zoals het heel netjes zit. Maar het is gewoon niet te sturen, ik, met alle weersfacetten die ze kunnen zijn.
2: Ja, wat ze Peter, de kalenderagenda, zoals de politiek daar hanteert. Ja, jongens, die kan ze het beste maar aan de kant schuiven, want het weer laat zich niet sturen. En dan heb ze aan de ganse agenda van wat wel en wanneer niet geoogst mag weer, is helemaal niks aan. Omdat het weer zijn eigen regels heeft. Maar als ik denk dat een papieren versie dat die ook in de praktijk zo werkt, ja, dan komt ze nergens meer goed. Want ik weet nog van het afgelopen jaar dat er zelfs in januari nog patat op het veld stond. Dus ik bedoel, weer denkt er aan dat er in januari nog patatten gegooid zouden kunnen weren.
1: Ja, niemand.
2: Nee.
1: Wat ook van tof van moet, is natuurlijk ook de stikstofbrief. Maar ja, daar kunnen we lang en kort over praten. Boeren komen steeds meer in verzet en er zullen ook nog wel weer acties komen. Vorige week hebben we nog een actie gehad waar ook natuurlijk de boeren hier, de Limburgse, de kang op gingen pillen, Maas, Roos en de Maas. Natuurlijk weer met een bittere pil die er eigenlijk een beetje bij kwam. Want respect voor de nabestaanden. Maar ja, dat er een echtpaar in omgekomen is, daar kostte de boer eigenlijk niks aan doen. Hè?
2: Nee, daar kostte de boer helemaal niks aan doen. Dus, ik zag op de sociale media ook een brief van de dochter van de familie. Dat was de familie van de Mortel, geloof ik. Of zoiets. Of Mossel. Ik weet het niet zeker, maar zoiets. En de geest hoorde die. In elk geval, de dochter die schreef een open brief en schreef van nou, onvoorstelbaar dat de media zich zo laat kennen en door in mijheid de boeren de schuld te geven van iets waar de boeren eigenlijk niks mee van doen hebben. Het is gewoon iemand geweest en achter in die file, de boeren stonden misschien wel een kilometer verderop op dezelfde weg. Eenmaal laat niet op achter in de file, jeugd erachterop. En twee mensen komen leven en vervolgens geven we Mensen die er helemaal niks van afwisten, en de file stond, geven we de schuld. Dit klopt gewoon de weg niet. En dit is een hele foute zaak, ook van de media, dat ze dat zo brengen, alsof de boeren schuld zien dat die mensen, dat die file ontstond waardoor dat, dat ongeluk gebeurde. Dat klopt gewoon de weg niet. En er doen heel veel media doen dat aan mij, en ik vind het dan ook echt petje af en diep respect voor die dochter dat die zegt van dat is niet hoor, dan moeten ze eens mee uitscheiden met die flauwekul. Het zien juist, het is iemand geweest en niet heeft opgelet en achterop die file is gereden. En dat dan de media er zo op inspringt, de boeren eigenlijk erbij gaat betrekken en dan ook nog foto's van tractoren en de verongelukte auto samen op één pagina zetten, worden mensen, die vader en moeder van die vrouw, van die dochter, nog inzoten, dan denk ik, dan wist ze het spoor compleet bijster als media.
1: Ja, ja, daar ben ik helemaal met de grens. En ja, dat is gewoon media sensatie opzoeken. En dat is gewoon gaan niet nodig.
2: Ja, maar dat doen ze met heel veel dingen, Peter. Continu met die boeren. Als het een boer wordt uit, dan worden dat bijna in het nieuws gebracht, egal wat dat er gebeurt. Maar als er een paar van die Extension Rebellion gasten, als die midden op de autoweg gaan zitten, dan wordt het verkeer tegengehouden. De politie vrucht ze vriendelijk om te vertrekken. Dat gaat niet, want de liem is gedrukt. Dan weer ze uiteindelijk weer ze netjes van de weg gedragen. Weer ze in een auto gezeten. Weer ze een kilometer of 5 boete. Worden ze opgepakt, zien neergezet en komen ze met een taxi weer terug en gaan ze weer op de weg zetten. En die weren niet vervolgd.
1: Ja, ja.
2: En dan denk ik, dan is er echt iets fundamenteels fout in de Haagse politiek in Nederland.
1: Dat ben ik helemaal met de grens. Eigenlijk leven we de grens niet onder spanning nu, hè?
2: Ja, ja, we leven inderdaad een beetje onder spanning. Ja, en als ik me niet vergis, heet hoor, nee, dus een keer de Hermanie van Horst iets mee gedaan.
1: Ja, dat klopt helemaal zeker eigenlijk. Die hebben in 2022 hebben die een ganse Queen-concertje gegeven. En
2: ja,
1: eigenlijk
2: ja,
1: alle pleetjes ook helemaal omgeturnd naar het Horsters dialect. En ja, ja, ik vond het wel passen eigenlijk om dat er nog mee te pakken.
2: Ja, onderspanning.
1: Onderspanning, ja. Lei, heel erg bedankt. Ja, het weer, toch af en toe nog een bui voor het weekend, hè?
2: Af en toe nog een bui en daarna wordt het geleidelijk en wat droger. Eigenlijk hebben we dan gewoon te maken met wisselvallig zomerweer, maar helemaal niet verkeerd.
1: Oké, bedankt hè.
2: Tot volgende week, Peter.
1: Hey, yo, hai.
2: Hai, hai.

Onder spanning. En onder spanning stond eigenlijk de ganse tijd. Geert Moren, die heeft de belangrijke taak om dit allemaal bij elkaar te gooien. En dat die is samen met de Harmonie, de koninklijke Harmonie van Horst en de band The Pigtail. En die hebben dat in 2022 hebben ze dat eigenlijk dan helemaal netjes uitgevoerd. Een geweldig oventje waar ze eigenlijk allemaal die nummers van Queen eigenlijk helemaal in het Horster dialect neergezet hebben, maar ook helemaal uitgeschreven hebben dat de Harmonie het kost begrijpen en het kost peulen. Wim Hendricks en Ger Gubbels waren door de twee boosdoeners van die dat eigenlijk helemaal klaargemaakt hebben. We zullen er nog een paar keer bij pakken. Natuurlijk de koninklijke Harmonie van Horst.

0: Morgen vroeg.
1: Ja, het morgen vroeg en dan moesten we dat wel af en toe een beetje in de regen doen. Hè. Het weer ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Hij heeft er nog een beetje bij gezakt van... Ja, komend weekend dan gaat die temperatuur gewoon weer heel langzaam een mooie kroepen. 22 graden op zonnig en de morgen zitten we al 24 graden. En ja, de regen, we moeten even door dat zure appelke heer, oftewel het natte appelke. Want dat hebben we toch wel nodig voor de gewassen die natuurlijk op langs staan. En dan vanaf zaterdagavond, dan gaat het weer de goede kant op. Oftewel, een klein dramatje wat we gehad hebben. Natuurlijk even dat dipje in het weer, als sommige mensen dat ook zo kunnen zeggen. Oftewel, de Vrijbuiters.

Holé, ja, dat hoort er natuurlijk zeker achter eigenlijk. Dadelijk de donderdag op een express. Antonio is zijn trein alweer aan het poetsen. Hij heeft dadelijk weer lekker door de ether hier kunnen glijden. En met de leukste muziek natuurlijk, die we allemaal aan kunnen vragen. En we weten het, morgen dan komt het nog met... Ja, inderdaad, met Bakken Oeteloog. En dan kunnen we weer een lekker weekend gaan maken. Mensen, dit was een boer op. Hoi!

Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en...

Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers. Vooral

0: Centrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, hollekere, hallo, de donderdagavondexpress gaat weer beginnen. Het is weer, het is weer donderdag, inderdaad. Tot 11 uur vanavond hier bij Omroep PNM, de donderdagavondexpress vanuit de studio van Omroep PNM, de nieuwe studio, hè. When the rain begins to fall, we hebben er wekenlang op zitten wachten. De ene weerrecord naar de andere verbroken, droge momenten gehad. En dan eindelijk is hij daar, hè. Regen, elke dag regen. Vandaag liep ik ook weer buiten, ik denk van wat valt er toch naar beneden? Ik herkende het gewoon niet, dat gevoel. Ik denk bij mijn eigen van wat is dat toch? En het bleek toch regen te zijn. Ook goed voor de plantjes. Mijn gezonneke ziet er in één keer verfrissend uit. Het moet er nog wat kleur krijgen. Het heeft wel kleur, een beetje een hooi kleur, maar het moet een beetje groener worden. En dan komt het helemaal goed. Hey, 2 uur lang de donderdagavondexpress tot 11 uur vanavond hier bij Omroep PNM. En wat gaan we doen dadelijk weer? Muziek, live muziek op de radio. En in het eerste uurtje is dan meestal een plucht. Ik zal mijn best doen om dat vandaag ook weer zo te doen. Dan rond de klok van 9:30 verzoekplaatjes. Denk er alvast rustig over na. Wat wil jij horen? En laat hem het dan even weten. Dat kan al via app de DJ. En dat vind je op de website van Omroep PNM. En in de gratis PNM app die je natuurlijk al lang geïnstalleerd hebt op je mobiele device. Zoals een telefoon en een tablet en dergelijke. Dus wat wil je horen? Laat het maar weten. En over een minuutje of 20 ga ik het telefoonnummer noemen. En dan komt ook alles goed, want een beller is altijd sneller. Dat weet je. En rond de klok van 9:45 ga ik mijn verjaardagskalender erbij pakken. En ga ik kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn op deze 20ste augustus 2026. En natuurlijk heel veel leuke plaatjes. Mijn lijstje is wel lang, dus ik ga gewoon beginnen. Ik zeg, is er een dokter in de zaal? Look who's talking, hier is Dr. Alban. Hey, goedenavond, mijn naam is Antonio.

Kijk wie er nou aan het praten is. Nou, dat ben ik dus. Dr. Alban, dankjewel. Look who's talking now. We gaan even live muziek draaien. Een lekkere, lange live plaat op de radio. Zo dadelijk. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik gekozen heb voor de Golden Earring. Een jaar of wat geleden brachten ze die ene legendarische album uit. The Naked Truth. De naakte waarheid. En daar stond deze ook op. De Golden Earring en hun lange versie, want korter, dat gaat volgens hun niet, van Radar Love.

En natuurlijk applaus, de Golden Earring. En je weet het, hè. Je was alleen nog live in de... Ja, op plaat, want in de feesttent, daar gaat hem niet meer worden. Hey, het volgende uurtje meer live muziek in de Donderdagavond Express. Deze plaat draai ik speciaal voor Mariet van Klippenberg van Mensenwensen. En zij weet wel waarom.

Ik sta niemand in niemand zijn agenda, dus ik dans en ik besta. En dat weet ik zeker. Dat weet ik heel zeker. Ja, ja, ja. Het Goede Doel zong dat al in 1986. Stond op het album Mooi en Onverslijdbaar. En het werd niet echt een supergrote hit in Nederland. Maar, ja. Natuurlijk geschreven door Henk en Henk. Henk Temmink en Henk Westbroek. Toen ze nog samen door één deur konden. Is tegenwoordig wel iets anders. Dat zal ook wel de reden zijn waarom dat we eigenlijk geen nieuwe platen meer van het Goede Doel kunnen verwachten. En mogen verwachten. Er zat er nog een plaatje voor. Die heb je misschien wel gehoord. Dat was I'm Leaving It Up to All to You. En een hit eigenlijk oorspronkelijk van Dale en Grace. Die zongen het al in 1963. En zeg maar, hun hadden het eigenlijk al redelijk voor elkaar. Het kwam in Amerika en in Canada op nummer 1 en nummer 2. Dat hoorden Donny en Marie Osmond ook. En die dachten in 1974, oh, dat is een leuke plaat. Nemen we op en gaan wij ook uitbrengen. Dat is gelukt, dat hebben ze gedaan. En toen bereikten het eigenlijk worldwide. En was het een heel groot succes. Natuurlijk weer in Engeland en in Canada groot. Maar ook in Nederland gewoon top 5 noteringen. Dus helemaal niet zo slecht. En wat is nou op de link met Mariet van Klippenberg? Nou, Mariet die heeft een verzoekplaatsprogramma, dat weet je, hè, op de zondagmorgen bij Omroep PNM. En Mariet wil graag een versie horen van Truus van Inhuis met hetzelfde liedje. En daar spamden ze mij en zeiden ze van, Antonio, kun je dat ook even in het systeem zetten? Want die versie wil ik ook draaien. En nou heb ik dat plaatje thuis, het is beluisterd en dergelijke. En op een gegeven moment krijg je dat liedje gewoon niet uit je hoofd. Is echt verschrikkelijk. Dus overdag ben ik aan het werk en dan hoor ik nog steeds Living It Up All To You. Ik denk, ja, ik moet hem even op donderdagavond draaien en dan misschien ben ik dan weer helemaal genezen. Je hoort het volgende week vast en zeker wel. In ieder geval, Mariet, bedankt voor deze suggestie. En mocht je nog verzoekplaatjes aanvragen, dat kan hier al bij Omroep PNM in de Donderdagavond Express. En op zondag dus ook bij Minste Wensen. Ik ga maar even kijken naar de top 40. En wat zie ik? Ella Langley staat erin. En dat is een leuke plaat, jongens. Haar grote doorbraak heet Choosing Texas. Yahi, yahi! Country music on the radio, cowboys and cowgirls.

0: cowboy, cowgirl. Dat is toch een lekkere plaat, of niet? Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Nooit in Texas geweest, nooit in Tennessee geweest. Ik heb er wel mijn fantasie over. En ook over Ella Langley. Leuke plaat, meisje. Leuke plaat. Ik hoop dat je nog meer van die leuke deuntjes uitbrengt. Hey, als je denkt van over leuke platen. Ik weet ook nog wel een paar leuke platen. Laat het me dan even weten. Grijp je telefoon en vraag je eigen favoriete plaat aan.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat.
0: Telefoon?
1: Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Ik draai ondertussen Carl Perkins uit de jaren 60 met Blue Sweat Shoes. Ik krijg van mij een dikke 2 minuten om te bellen. Dat is niet veel, maar het moet kunnen. Laat me weten, wat wil jij horen op de radio? Well, it's one for the money.

0: Oké, Elvis die ging er ook vandoor met die blue sweat shoes. Maar Carl Perkins die was eerder. Ondertussen hebben er weer mensen gebeld, dus ik ga gauw beginnen.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekjes. Het is och, we lopen weer een beetje achter. Dat komt natuurlijk door die live platen allemaal, die duren allemaal zo lang. Verschillende verzoekjes kreeg ik binnen, dus ik ga gauw beginnen. Funs die belde net op, hij zegt van Antonio, weet je nog in die tijd dat iedereen snoof en dergelijke, vooral uit in de neerkant, daar zat een bandje. CCC Incorporated, later na werd het Doe Maar en die woonde in een commune en... En die ging altijd wiet halen in Helenaveen bij Thijs de Smit. Funs die wilde graag een plaatje horen wat een beetje vertelt hoe dat werkt. Zo'n plantjes kweken en dergelijke. Het verhaal van Nederwiedewiedewiedewiet. Hier is Doe Maar. Funs van de Dorpentoren, deze is voor jou.
2: Dit is een lied over een plant.

Nederbiet op speciaal verzoek. Funs van de Dorpentoren vroeg hem aan. Hartstikke leuk die plaat, zeg. En je kreeg nog een appje via App de DJ. Wouter, die stuurt mij een berichtje. Hij zegt van vorige week ben je er niet aan toegekomen aan mijn verzoekje. Ik hoop van deze keer wel. Wouter, het komt allemaal goed, jongen. Wouter, die stuurt een verzoekje. Hij wilde graag Bad Dream horen van Stella. Of we dat hebben. Wouter, ik heb even moeten zoeken. Maar dan heb je wat, hè. Speciaal voor jou, Bad Dream. En ik hoop niet dat je vandaag een slechte droom hebt.

We draaien hem op speciaal verzoek, Bad Dreams, dus van Stellar. Kwamen meer verzoekjes binnen. Dre die belde ook op. Hij zegt van, Antonio, kun je van mij Happy Together draaien van Matt Forbes? Jazeker, Dre, dat lukt wel.

0: Ja, leuk toch, hè? Op speciaal verzoek draaien we Matt Forbes en Happy Together. Dre, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Ik ga even met een verjaardagskalender erbij pakken.
1: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
0: Ik zal eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Nou, Prins Gabriel van België is vandaag jarig. Hey, die is 23 geworden. Dan Demi Lovato is vandaag ook jarig. Die is iets gezouder. Demi is 34 jaar geworden. En Naomi Kromidjojo, de zwemster, die is vandaag 36 geworden. Dan Dumoulin, die is vandaag jarig. Je weet wel, die kan heel goed wielrennen. 46 jaar geworden. En Evelien de Bruin, een collega van radio en televisie, Christatrice, die is vandaag 52 jaar geworden. En John Hyatt is vandaag ook jarig. En Jamie Cullum is vandaag jarig. Een Britse jazzpianist en zanger. Jamie is vandaag 47 jaar geworden. En ik ga een plaatje draaien van Jamie Cullum. Proficiat Jamie, met je verjaardag. Hier is Everlasting Love.

0: Ja, sommige liefdes die duren heel erg lang. Everlasting Love, Jamie Cullum op de radio, de jarige Jamie. Ik krijg nu op de valreep nog een verzoekje binnen. Hoi Antonio, in verband met een complete volksverhuizing is mijn achtertuin helemaal aan de gort en heb ik mijn hondenverblijf moeten verplaatsen. De heg moet helaas ook nog weg en eigenlijk dus nog heel veel bush te gaan. Schrijft Art hier. En dan denk ik van, ja, dan krijg je Kate Bush of zo. Maar nee, Art, dacht meteen aan de Nut Bush. City Limits. Art, deze is voor jou.
1: Verzoekje.
0: Tina Turner op de radio. Tevens, ga je even tussenuit voor koffie en dergelijke. Ik ben zometeen terug voor deel 2 van de donderdagavond.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld
0: de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit

0: geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
1: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: De Donderdagavond Express vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Inderdaad, we gaan verder in de Donderdagavond Express. Het tweede uurtje is weer begonnen. Tot 11 uur vanavond ben ik bij je met de Donderdagavond Express. En Casey in de Sunshine Band opent het tweede uurtje. Hé, hey, wat gaan we allemaal doen in het tweede uur? Dadelijk hebben we weer live muziek. Dus blijf luisteren, blijf kijken naar je toestel. Yo-ho. En rond de klok van 10:30 weer verzoekplaatjes. En daar kun je ook weer aan meewerken. Het eerste uurtje zat behoorlijk vol met verzoekplaatjes. Ik ben benieuwd of dat ook in het tweede uurtje ook nog steeds zo is. Blijf gewoon wakker en blijf luisteren naar jouw radiotoestelletje. En rond de klok van 10:45 ga ik eens even kijken of er nog platen uitgebracht zijn in het land van Pelemaas. Gewoon in het dialect, wat we allemaal kunnen verstaan. Vol programma in het eerste uurtje waren behoorlijk wat platen. Best wel lang, moet ik eerlijk zeggen. Toch een minuutje of 5, 6. Eentje is al zelfs 7 minuten, dus... dan blijven er maar platen liggen. Moet even kijken of ik dat in het tweede uurtje in kan halen. Ik vrees van niet, maar anders schuif ik het gewoon door naar volgende week. We gaan gauw beginnen met die leuke plaatjes allemaal. Wat denk je van Herman Brood? Het is 25 jaar geleden dat hij van de dak sprong en bleek dat hij toch niet kon vliegen. Helaas, want het was toch een markante man en zeer muzikaal. Hij maakte een paar schitterende platen. En een van zijn grote successen was Saturday Night. Zelfs in Amerika in de Billboard Top 100 stond deze plaat. En dan moet je van goede huizen komen als Nederlander zijn om daar gewoon een beetje door te breken. Hè? Nou, Herman Brood deed dat. Hij schilderde ook. Hij was kleurenblind, blind, maar dat maakt allemaal niet uit. Hij schilderde gewoon erop los. Hij liet zich niet tegenhouden. Hier is Herman Brood met een speciale versie van Saturday Night. Gewoon de Big Band versie.

Herman Brood en his Wild Romance en de big band versie van Saturday Night. Hey, we gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. In tweede uurtjes er meestal ingeplucht en wel. En ik moet zeggen, het is al wel heel erg lang geleden dat ik gekozen heb voor Amy Winehouse. Niet zozeer van de hand liggen natuurlijk. Een opname uit 2007. Toen stond ze in Amsterdam op de bühne. Daar hebben we een opname van. Hier is haar grote hit. Back to Black. Amy Winehouse. Live in de Donderdagavond Express.

0: En natuurlijk gejuich en applaus. Ze was wel mooi in Amsterdam, hè? Amy Winehouse in 2007 en Black to Black live. Volgende week meer live muziek in de Donderdagavond Express.
1: Leuk dat je luistert.
0: Zeker leuk dat je luistert. Tot 11 uur ben ik bij je met leuke muziek. Onder andere van Kiki Dee.

Ja, we gaan voor alles of niets. En natuurlijk voor maximaal rendement. Een plaat van Van Dijkhout uit 1994 alweer. Het stond op het debuutalbum van Dijkhout. En het was de tweede single ervan. De eerste was Stil in mei. En ja, voor mijn gevoel was dat toch weer een net iets grotere hit dan deze. Maar toch een leuke plaat. Veel gedraaid op de radio. En ook bij Omroep PNM draaien we hem nog regelmatig. Hij stelt nog een plaatje voor. Die heb je natuurlijk ook wel herkend. I've got the music in me. Grote hit voor Kiki D. En volgens mij was het in Nederland eigenlijk een beetje de grote doorbraak van Kiki D. In Amerika en dergelijke had ze al wat vaker wat kleine hitjes gehad en dergelijke. Maar ja, deze was natuurlijk ook de grote doorbraak wereldwijd. Kiki D, dus een liedje geschreven door, dat is misschien wel leuk om te vertellen, geschreven door Piers Basshel. En dan denk je van, ja, hoe de hel is dat? Nou, dat was ook de toetseniste, die zat onder andere in Barclay James Harvest en in de Moody Blues. En die schreef het liedje en die zat destijds dus ook in de Kiki D Band. Nou, veel artiesten die hebben het gecoverd, ook live. Ja, ik heb het diverse bandjes horen spelen en het is altijd een feest, dit liedje. Altijd een feest. I've got the music in me. Hey, we gaan eens even kijken naar de top 40 van dit moment en over feest gesproken. Ik vind die plaat van Ruben Hill helemaal te gek. Daarom nog een keertje, iets langer dan 20 seconden. Here is 20 seconds, Ruben Hill. I've got-

0: gotta be with you. Nou, 20 seconden, dat is niet veel om bij elkaar te zijn, hoor. Ruben Hill was dat. Als je denkt van, nou, leuke plaat, ik weet er nog wel eentje. Laat me dan even weten, wat wil jij horen op de radio?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Laat maar komen, die belletjes. Draai ik ondertussen Crosby, Stills en Nash met de Marrakesh Express. Want sommige vrienden die zijn op vakantie geweest in Marokko en zijn in Marrakesh geweest. Dus ook voor die mensen. Crosby, Stills, Nash en Jong, laat me horen. Wat wil je horen?

0: Crosby, Stills en Nash, Zonder Jong en de Marrakesh Express. Het is 10:30 geweest, dus hoogste tijd voor verzoekplaatjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad. Dreddy belde al op tijd op. Hij zegt van Antonio, kun je van mij de plaat draaien van de 3J's? Ik heb hem ergens gehoord en ik vind het een leuke plaat. En ik zei tegen Dre, volgens mij is dit de nieuwe plaat, de nieuwste plaat van de 3J's. En dat is ook zo, hè. Nog niet zo heel lang uit. En Dre hadden we al meteen ontdekt. Maar ja, je zit in mijn hoofd. Hier zijn de 3J's op speciaal verzoek.

Ja, voor veel mensen is de kaan of de vakantie al lang voorbij. En daar gaat het liedje ook een beetje over, hè? Iemand ontmoet op de Spaanse stranden en dan, ja, ze zit in mijn hoofd. Dre vinden de leuke plaat, wij vinden het een leuke plaat. En hier op de radio klinkt het als het, ja, de zon begint gewoon weer te schijnen, hè? De verzoekplaat dus van Dre. Er kwam nog een verzoekje binnen. Erik die belde op, hij zegt van, kun je voor mij de plaat draaien van Kenny Loggins? En uit die film Footloose, de titelsong. Erik, deze is voor jou.

Yeah, Footloose, Kenny Loggins op de radio. Dankzij een belletje van Erik. Erik, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Kwam er nog een verzoekje binnen. Jos, die vraagt graag en die wil graag een plaat horen van Kim Wilde. Jos, deze is voor jou. En zo dadelijk muziek uit de regio. Hier is You Came.

0: You came, zo, nog even wat anders.
1: En nou komt een liedje uit het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, van de week kwam hij uit, een nieuwe single van Cas Ronkers, oftewel Cornelius Leonardus. En er heeft in de krant ook een stukje van ingestaan. Hij heeft een jongen die een ernstige ziekte heeft. Die eigenlijk altijd lacht. Die heeft aan Cas gevraagd van... Hey, kun je niet een leuke plaat draaien? Ik ben bang dat ik geen 80 word. Sterker nog, dat gaat je ook niet halen. En hij wilde graag een plaat hebben voor zijn begrafenis. Cornelius Leonardus, die heeft met hem gepraat en die dacht van, dat ga ik ook doen ook. En nou wil het zo zijn, plaat is af. Cas Ronkers, die heeft hem opgenomen. En het is zo goed gelukt dat hij de plaat live gespeeld heeft in Venlo op de parkfeesten. En dat de jongen in kwestie daar bij mocht en kon zijn. Dus hij heeft hem zelf al gehoord. Cornelius Leonardus dus. En de jong den altijd lacht.

Het lied. Het gaat over de 32-jarige Mark en die leidt aan een spierziekte. En Cas Ronkers maakte daar een schitterende plaat over. De jongen die altijd lacht.

Jesus to a Child. Een plaat van George Michael, de laatste plaat van vandaag in de Donderdagavond Express. Het zetten we op voor vandaag. Ik ga er weer van tussen. Dadelijk na tijd zijn van 11 uur kun je luisteren naar het programma Night Shift. En dat gaat hier de hele avond door. Hier bij Omroep PNM. Ik ben er zelf volgende week weer van 9 tot 11 bij de Donderdagavond Express. Hier bij Omroep PNM. En wat mij betreft, ik wens je alvast een fijn weekend. Morgen is weer vrijdag. En graag tot de volgende keer. Hè. Hey, hoi!

met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol.

Aan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

photo. Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.